0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met nu.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met nu

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.
15: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Mensen die dinsdag even een blokje om wilden lopen in Park Rusthof in Sassenheim stonden plotseling voor een dicht hek. Het park was tijdelijk gesloten op verdenking van vogelgriep en daarom tijdelijk niet te bezoeken. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van Park Rusthof, Erik van het Hof.
1: Goedemiddag, Jordan.
0: Ja, Erik, dinsdag ging het park plotseling dicht. Wat was er precies aan de hand?
1: Ja, dat was eigenlijk een maatregel die wij op maandagavond genomen hebben. Omdat we zeg maar op maandag meerdere dode eenden in de vijver aantroffen. En ja, we hebben gelukkig een aantal hele goede vrijwilligers die ook wat kennis van zaken hebben. Een van die mensen, dat is een vogelaar, die zei van ja, dit zijn heel duidelijk de symptomen van vogelgriep. Want het is niet alleen de eenden, er lag ook een dode kraai bij. Dus toen maandagavond hebben we met elkaar overlegd van ja, wat doen we hier? En ja, eigenlijk is het voor ons de eerste keer dat we met vogelgriep te maken hebben. En daar heb ik ook maar vrij radicaal een besluit genomen van weet je wat, we houden gewoon op dinsdagmorgen de poort dicht. We gaan eerst informatie inwinnen om te kijken van wat er wel en wat niet mogelijk is in geval van vogelgriep.
0: Ja, en wie wordt er dan ingeschakeld?
1: Nou ja, dinsdagmorgen ben ik gaan bellen met de NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit.
0: Ja.
1: Want dat is het meldpunt voor vogelgriep.
0: Okay.
1: En die hebben me heel goed te woord gestaan. En ja, de situatie ook uitgelegd dat we een park hebben in het dorp met een laag hek eromheen. Maar op het eiland ook de kinderboerderij. En die kinderboerderij, ja, daar zitten natuurlijk dieren die gevaar lopen in geval van vogelgriep.
0: Ja.
1: Wilde dieren is gewoon heel moeilijk om daar wat aan te doen. En dus vanuit de NVWA werd gezegd van ja, dit is toch wel een hele rigoureuze maatregel om het hele park af te sluiten. Concentreer je wat dat betreft op de kinderboerderij om te zorgen dat het virus daar niet toe overgedragen wordt.
0: Ja.
1: Nou, dat is een van de dingen die we dan opgepakt hebben. Ja.
0: Ja, we gaan het zo nog even hebben over de kinderboerderij. Maar het park is dus inmiddels alweer open.
1: Ja.
0: Maar ja, mensen horen vogelgriep en dan krijgen ze al gelijk de bibbers. Dus ja. Hoe groot is het risico voor bezoekers nu volgens de onderzoekers?
1: Ja, het risico voor overdracht op de mens is vrij laag. Het is nog niet 100% bewezen, maar het is niet aannemelijk dat mensen hier ziek van worden. Hebben ze me verteld.
0: Okay.
1: Waar je wel mee moet oppassen is uiteraard met je, als je met de hond aan het uitlaten bent, dat die hond ook wegblijft van de beesten, van de dieren. Want het is niet uitgesloten dat een hond daar ziek van kan worden. Dat is zeker ook met de uitwerpselen van de eenden, als ze daar aan gelopen likken of wat dan ook. Dat is niet gezond voor hier voor dieren.
0: Nee.
1: En dat is wel ook een van de dingen die we dus ook dinsdagmorgen gedaan hebben bij het openen van het park. We hebben heel snel een poster gemaakt die we alle ingangen hebben gehangen. Met de mensen te waarschuwen voordat er vogelgriep is. En dat je dus op moet passen en geen contact moet zoeken. En te melden als er dode dieren zijn.
0: Ja, en dan gaan we nu het over de risico's hebben van de dieren die jullie in Park Rusthof hebben. De kinderboerderij. Wat betekent dit voor hun? Tenminste, eerst de dieren, maar ook de vrijwilligers.
1: Ja, nou ja, met de dieren betekent het dat ze opgehokt worden. Alle dieren. We hebben een hele mooie pauw die altijd niet alleen in het park, maar soms ook nog wel het dorp inloopt. En het is ons ook gelukt om die binnen te krijgen in een hok te zetten. Zodat die eigenlijk een soort quarantaine zijn. Ja. Om te voorkomen dat ze in contact komen met eventueel wilde vogels die besmet zijn.
0: En hoe lang moeten ze daar in quarantaine zitten?
1: Ja, dat is een van de vragen waar wij zelf ook nog mee zitten. Hoe lang duurt het voordat wij geen dode vogels meer vinden?
0: Ja.
1: En vandaag hebben we ook weer dode vogels gevonden. Dat is wel, moet zeggen, alle lof ook voor de dierenambulance uit Leiden. Die hebben afgelopen dagen ook veel werk verzet. En ook de medewerkers van de gemeente die de kadavers geruimd hebben. Maar de dierenambulance heeft vooral de versufte dieren meegenomen om ze uit hun lijden te verlossen. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat een aantal van die dieren dus nu opgestuurd zijn naar met een hele moeilijke naam, de DWHC. Dutch Wildlife Health Center in Utrecht, die het onderzoek doet om vast te stellen of het wel of niet vogelgriep is. Dus daar hebben ze, daar zijn nu de dieren, die zijn daar nu aangekomen, die gaan het laboratorium in. Ja, en dat zal enkele dagen duren voordat we daar de uitslag van hebben.
0: Ja, dat duurt nog wel even, maar morgen wordt al een hitteplan is er van kracht. Ja. Zaterdag staat er een sportfestival voor kinderen op de planning. Hoe gaat u daarmee om?
1: Nou, dat is eigenlijk een van de dingen. We hebben met de gemeente het overleg gehad en hebben geconcludeerd dat als je het sportfestival beperkt tot eigenlijk het centrale gedeelte van het eiland in het park en dat je ver genoeg van de oevers vandaan blijft, dat eigenlijk de kans op besmetting of wat dan ook vrij klein is. Dat je, op het moment dat je natuurlijk bij de oevers kan, waar ook de eenden altijd zitten en een uitwerpsel hebben, loop je een zeker risico. Dus als je daar naar afstand van houdt, dan kun je dat festival goed in het midden houden. Ja. Het gras wordt regelmatig gemaaid en daar verwachten we eigenlijk geen problemen. We zijn zelf aanwezig bij het festival en we hebben ook met de organisator van het festival contact gehad. Van wat de beperkingen zijn, dat we dat met elkaar goed in de gaten houden. En we hebben ook met de gemeente hebben we net overlegd om de poster die wij gemaakt hadden, om die te gaan vervangen door eentje met wat meer concretere tekst en aanwijzingen. En die gaan we bij alle zes ingangen, maar ook bij de beruchten van de eilanden ophangen.
0: Dat lijkt me een verstandig idee. Laatste vraag, Erik. Stel, uit het onderzoek komt uit dat het inderdaad vogelgriep is. Wat zijn dan de gevolgen voor het park en de kinderboerderij?
1: Ja, alle gevolgen kan ik moeilijk overzien. Betekent in ieder geval dat we de ophokplicht, zullen we echt, denk ik, verwacht ik, een aantal weken moeten volhouden. En daarna weet ik het nog niet. Maar ik ben ook bang dat zeg maar toch de behoorlijke populatie aan het eenden, dat die op dit moment vrij uitgedund gaat worden.
0: Ja.
1: Dus dat is een op zich denk ik wel een jammer voor het park. Maar het zijn niet alleen de eenden, we zien dus ook kraaien. Ik zag vandaag een ekster die dood in het water lag. En zo zullen er meerdere vogels zijn. En dat is natuurlijk altijd jammer dat die erop onder moeten lijden.
0: Ja. De komende dagen wordt dus duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van vogelgriep. En tot die tijd.

0: De organisatie van de Flower Parade Rijnsburg heeft dinsdag de ontwerpen van de praalwagens voor de editie van 2026 gepresenteerd. Dit jaar is het thema muzikaal bloemenonthaal. En dat wordt uitgebeeld door 9 praalwagens, 2 muziekwagens en diverse met bloemen versierde auto's. De praalwagens worden gesponsord door verschillende bedrijven en organisaties voor behoorlijke bedragen, maar maken daardoor wel de parade mogelijk. Het vinden van sponsoren is een belangrijke taak die voor een deel wordt uitgevoerd door veilingman Kees van Egmond. Verslaggeefster Megan Voorbraak vraagt Kees wat zijn tactiek is.
1: Nou ja, daar heb ik eigenlijk geen tactiek voor. Ik bedoel, ik ken een hele hoop mensen op de veiling. Dus dan is het veel makkelijker om binnen te stappen en om te kijken of je ze over de streep kan halen. Een hele hoop drijven die zijn alleen geen jaren benaderd. Dus eigenlijk, dit jaar is het eigenlijk best heel intensief dat ik bedrijven op de veiling probeer binnen te halen.
2: Ja, want zijn dit allemaal bedrijven van de bloemenbedrijven of zijn er ook andere mensen die sponsoren?
1: Nou, de meeste die ik benaderd zijn bedrijven die met de bloemenhandel te maken hebben. Ook een hele hoop lijnrijders, een hele hoop exportbedrijven, maar ook bedrijven die zijdelings bij die bloemhandel betrokken zijn. Net transportbedrijven en zo, weet je wel. Die ook dagelijks op de veiling te vinden zijn. En die dan, die probeer ik dan op zo'n manier een beetje binnen te halen.
2: En hoe overtuig je zo iemand? Wat is aantrekkelijk voor hun om mee te doen?
1: Nou, kijk, je moet al, of ze moeten al een klein beetje binding met die corso hebben. En als ze dat hebben, dan is het helemaal niet zo moeilijk om ze over de streep te halen. Ik geef ze meestal een week bedenktijd en dan sta ik er weer.
2: Hebben zij ook wel eens eisen dat zij zeggen van ik moet deze bloem erop hebben of ik wil dit erop?
1: Af en toe wel. Ik heb er tot nu toe eentje gehad die zei van joh, ik geef al jaren om dat ik eigenlijk een hekel heb aan alliums. En elke keer als ik dan die auto afgeleverd heb en ze hebben hem opgemaakt en ik zie hem, dan zitten er alliums op. Hij zegt dus, ja, dus ik heb hem nou eigenlijk met mijn hand op mijn hart beloofd dat hij geen aliums heeft op zijn auto, sowieso. Maar verder hebben ze eigenlijk niet zoveel wensen. Ze weten dat als ze een auto nemen of wat dan ook, dat ze dan toch wel waar voor de geld krijgen. Dat sowieso.
2: Gijs Ravensbergen, ja, wat was jouw rol hierin?
3: Mijn rol is, wij doen het hele jaar rond de organisatie van de Corso. En ik begin als eerste met om te kijken hoe we de ontwerpen voor elkaar kunnen krijgen. Dat doen we in een CREA-groep. De CREA-groep bestaat uit een aantal personen. En wij duiken in november, december, voorafgaand aan het Corso-jaar, gaan we al bij elkaar zitten. Om het hele traject van ontwerpen, bloemen en zo, netjes voor elkaar te krijgen in augustus.
2: En jullie hebben dus, dan maken

0: Die tekenen je, denken jullie dan al eerder van die past bij dat bedrijf, die past bij dat bedrijf?
1: Ja, dat doen we zeker. Dat doen we zeker. We kijken echt, we hebben een aantal vaste sponsoren, of in ieder geval mensen die de wagens ondersteunen. En we moeten wel in ons thema passen. We hebben elk jaar een ander thema. En dan kijken we welk past bij degene die die wagen ondersteunt. Dan kunnen de gemeentes zijn, bloemenbedrijven. Andere soorten bedrijven. We hebben ook dit jaar de provincie Zuid-Holland als deelnemer. En dan kijken we, wat vinden jullie leuk om in die wagen te vertalen naar een mooi ontwerp.
0: Zit er een beetje een verschil tussen een ontwerp voor een gemeente dan bij een commercieel bedrijf? Hebben zij een soort voorkeuren?
1: Ja, qua presentatie wel. Ja.
0: En waar moet ik dan aan denken?
1: De gemeentes willen wat algemener doen. Hè? Zorgen dat je de gemeente goed vertegenwoordigt. En met name een bloemenbedrijf, die wil. We hebben bijvoorbeeld de Flower Power in ons midden. Ja, dat is voor een bloemenbedrijf. Dat ga je straks zien in de tekeningen.
2: De gepresenteerde ontwerpen zijn te zien op rtvkatwijk.nl. De bijdrage was van Megan Voorbraak.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
2: De Oude Jeroenskerk is een van de bekendste historische gebouwen van Noordwijk. En bouwhistoricus Michel van Dam werkt momenteel aan een uitgebreid boek over de geschiedenis van die kerk. En tijdens zijn onderzoek stuitte hij op een bijzonder raadsel. Een eeuwenoud beeldje waarvan inmiddels ieder spoor ontbreekt. En juist dat verdwenen beeldje probeert hij nu terug te vinden. Michel van Dam is bij ons aan de telefoon. Dag Michel.
5: Ja, goedemiddag.
2: Tijdens je onderzoek voor jouw boek kwam je niet alleen een nieuwe informatie tegen, maar ook een mysterie. Wat vond je precies in de archieven?
5: Ja, voor het boek heb ik eigenlijk alle archieven nagespit en doorgeplozen. En overal waar ik maar iets kon nakijken, dat heb ik bekeken. En eigenlijk op een vrij laat moment in het hele gebeuren stuitte ik op een archiefstuk. Wat in het archief van de restauratie die in de jaren 70 heeft plaatsgevonden. Kwam ik een tekening tegen, een schetsje op een soort beduimeld stukje papier. Van een beeldje met een contour daarvan getekend en een maataanduiding. En verder helemaal niets. Maar hoe het schetsje eruit ziet, maakt wel duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk ging om een heilige beeldje.
2: En waarom trok dan meteen jouw aandacht?
5: Nou ja, omdat ik het ten eerste, ik ken het tekeningetje niet. En in de Jeroenskerk hebben in de middeleeuwen natuurlijk heel veel beelden gestaan. Net zoals overal in de Rooms-Katholieke kerken in Nederland. Maar tijdens de reformatie zijn die allemaal eruit gehaald. Je hebt natuurlijk de beeldenstorm gehad, waarbij alles aan gort werd geslagen. Ja. Nou, in Noordwijk was dat niet heel erg gewelddadig, maar ze zijn wel allemaal verdwenen, die beelden. Een aantal fragmenten die zijn teruggevonden tijdens eerdere restauraties. Die liggen nu bij de Laakhal. Dus ja, daarvan wist ik wel dat ze bestonden. Maar dit zou dus gaan om een nieuw beeldje wat ze, dat denk ik dan, omdat dat in dat dossier zit van die restauratie. Ja. Misschien wat tijdens de restauratie gevonden zouden kunnen hebben.
2: Oké, en hoe bijzonder is zo'n beeldje dan? Zou dit een waardevolle aanvulling zijn voor de historie van de Oude Jeroenskerk?
5: Ja, zeker. Ja, het is van die Jeroenskerk. Je hebt twee Jeroenskerken in Noordwijk. De Oude Jeroenskerk is natuurlijk waar het over gaat. Daarvan is eigenlijk niks bekend hoe die kerk er in de middeleeuwen uit heeft gezien. We weten wel welke altaren er hebben gestaan. Er hebben best wel veel altaren in die kerk zijn daar aanwezig geweest. Wat ook duidelijk maakt dat het een hele belangrijke kerk was. Maar hoe die altaren eruit hebben gezien en wat voor beelden daarop hebben gestaan, ja, dat weten we niet. We weten alleen, weet er iets van vanwege die fragmenten die nog bewaard zijn gebleven. Maar dat is allemaal te weinig om daar een uitspraak over te doen. Ja. Dus als er een compleet beeldje ergens ontduikt, dat zou natuurlijk al fantastisch zijn.
2: Ja, en een echt, beeld
5: echt
2: van
5: een
2: dat
5: geweldige aanduiding zijn.
2: Je hebt alleen een schets, hè, van dat beeldje. Je weet niet van wie het beeldje is of de kleur. Of,
5: Nee, helemaal niet. Het is wel dat in datzelfde dossier, er zit een werktekening van de architect. Iets van de sterren was dat destijds, restauratiearchitect. Maar het blijkt dat ze dus dat beeldje op een console hebben willen plaatsen en aan een pilaar vast hebben willen maken. En dat is eigenlijk de enige informatie die ik heb.
2: Ja, en je bent
5: Wat ik zei, ik heb er wel contact opgenomen met de zoon van Piet van der Sterren. Misschien dat het beeldje zo kwetsbaar was dat de architect heeft meegenomen naar huis. Dat het plan om dat weer in de kerk te plaatsen is is vervagen. Dat het beeldje daar nog ergens op de kast staat. Maar hij wist ook van niks.
2: Ja. Nou ja, je bent ook alle archieven langs gegaan. Zo ben je eigenlijk bij ons uitgekomen om een oproep te doen voor onze luisteraars. Maar ja, als wij niet weten hoe het eruit ziet, wat voor informatie zoek je precies van onze luisteraars?
5: Nou, dat schetsje, dat kan ik wel rondmailen. Als mensen mij daarover willen benaderen, dan kan dat. Ja, ik zou graag willen weten, heeft iemand het beeldje misschien wel thuis staan? Misschien heeft iemand die in de kerkrestauratie heeft gewerkt, het beeldje meegenomen, veiliggesteld. Ja, doe het maar op. Wie weet, huist het ergens in een Noordwijkse huiskamer of staat het op een open haard? Ik weet het niet.
2: Ja, wie weet. Maar ook mensen die bijvoorbeeld foto's hebben van dat beeldje of andere informatie. Hoe kunnen luisteraars jou bereiken als ze informatie hebben?
5: Misschien kan dat via jullie. Ik denk dat dat het meest handig is. Ik weet niet of dat kan.
2: Ja, dat kan zeker. Wij plaatsen binnenkort een berichtje op de website bollestreekomroep.nl. Daar zetten we dan ook de schets bij. Dus dan hebben luisteraars ook een beter beeld van hoe dat beeldje eruit ziet.
5: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, wat ik zeg, inderdaad, het is ontzettend raadselachtig. Want die restauratie, daar werden ook allemaal vergaderingen gehouden. En daar zijn allemaal natuurlijk van bijgehouden. En er staat zo'n beetje alles in wat ze hebben gevonden, wat ze hebben gedaan. Maar ook daar komt het beeldje nergens in voor. Dus het is heel...
2: Een groot mysterie.
5: Het is een mysterie en het is onbevredigend, maar het is ook weer intrigerend. Want misschien komt er iets uit en misschien ook niet. Maar ja, het is in ieder geval een goed verhaal.
2: Het raadsel van de Oude Jeroenskerk. Michel, hartelijk bedankt voor je toelichting. Ook, en ik wens je heel veel succes met de zoektocht en met de afronding van je boek.
5: Ja, dankjewel.
6: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, jij bent

0: Katwijkse verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen opnieuw geld aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van de gemeente. Dat heeft te maken met de maatschappelijke agenda van de gemeente Katwijk. Wethouder Sonny Spek vertelt aan verslaggeefster Megan Voorbraak wat dat inhoudt.
1: Ja, er is goed nieuws. Na 2 jaar kunnen organisaties weer gaan inschrijven voor onze subsidies. Onze maatschappelijke subsidies. Dat noemen wij dan de maatschappelijke agenda, de MAG. We hebben afgelopen dinsdag in het college dat met elkaar vastgesteld. Dat betekent dat partijen zich vanaf juni tot ongeveer september kunnen gaan inschrijven voor een subsidiebedrag. Omdat ze bijvoorbeeld activiteiten uitvoeren die ten goede komen voor ons dorp. De afgelopen 2 jaar is dat goed bevallen. We nemen nu weer 2 jaar voor. Dat biedt ook wat meer rust voor organisaties, dat ze niet elk jaar een subsidie hoeven aan te vragen. Dus die wordt binnenkort opengesteld. Het gaat dan over een aantal opdrachten. Dus bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met het jeugd- en jongerenwerk. Of organisaties bezig zijn met ontmoeten in de wijk, hè, om de leefbaarheid te verbeteren. Of organisaties bezig zijn met een gezonde leefstijl of sport. Nou, die kunnen daar weer voor gaan kijken en die kunnen daar zich voor inschrijven. Dan wordt uiteindelijk met punten beoordeeld welke aanvragen nou echt het beste zijn. Want er is vaak meer vraag dan dat er ruimte is natuurlijk. En dan gaan we dat beoordelen en dan kunnen eind van het jaar kunnen die subsidies worden vastgesteld.
2: Hoeveel projecten zijn het ongeveer?
1: Nou, uiteindelijk gaat het erom hoeveel mensen zich aanmelden. Er is meer dan 1,7 miljoen euro beschikbaar. En organisaties kunnen zich inschrijven met een bedrag waarvan zij denken dat zij dat nodig hebben om activiteiten uit te voeren. En dan gaan wij kijken van ja, is dat nou echt van een grote toegevoegde waarde? En vaak is dat wel zo. 2 jaar geleden hebben we ook veel inschrijvingen gehad. En we hopen dat dat nu natuurlijk ook weer het geval is. En dat we vooral heel veel organisaties hiermee kunnen ondersteunen die heel erg goed werk doen. En ook vaak op vrijwillige basis.

0: Terwijl de gemeenteraad zich donderdag nog moet uitspreken over de daadwerkelijke komst van farmaceut Eli Lilly naar Katwijk, lijkt de praktijk de besluitvorming al ver vooruit te zijn. De afgelopen periode zijn bedrijven en woningen uitgekocht om ruimte te maken voor de plannen. Het voormalige glastuinbouwgebied moet zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt worden. Een omwonende vertelt over de impact van de komst van Eli Lilly. U hoort het verhaal van een inwoner die een deel van zijn grond heeft afgestaan voor de ontwikkeling van het gebied.
1: De grond is overgedragen aan Eli Lilly. Dat is 2 maanden geleden gebeurd. En het hele gebied is eigenlijk overgedragen. En dat is nu in handen en kan ontwikkeld worden.
2: Ja, precies. Want niet alleen uw bedrijf verdwijnt hier, maar nog meer bedrijven en ook een aantal woningen.
1: Het omslaat 20 hectare totale tuinbouwgrond. En 10 hectare woningbouw wat er nog aan gezet wordt. En die woningbouw wordt onder andere ook gebruikt voor de mensen die hier bij de fabriek gaan werken.
2: Maar op dit moment is het zo dat uw bedrijf gaat nu voor een gedeelte tegen de vlakte, maar ook nog een ander bedrijf, nog een aantal woningen die nog staan.
1: Hier gaan de bedrijfswoningen van de bedrijven zelf gaan allemaal weg. En een aantal woningen die ook van in het verleden van kweters geweest zijn, die gaan ook allemaal weg. En wij zijn de enige eigenlijk in dit stukje grond wat we blijven zitten.
2: Ja, want een deel van het bedrijf blijft overeind?
1: Een heel klein deel blijft overeind. En wij zitten net aan het randje aan de gunstige kant. Dus wij hoeven in principe niet weg. En wij zijn er blij mee.
2: Want inderdaad, wat vindt u van dat u een deel van uw bedrijf nu kwijtraakt aan Eli Lilly?
1: Nou, wij zijn er al 1 jaar of 5 mee bezig om dit glastuinbouwgebied te herontwikkelen. 1 jaar of 3 geleden hebben we een heel mooi woningbouwplan ingediend bij de gemeente Katwijk. En daar is uiteindelijk niks mee gedaan. En dat vonden we erg jammer, want dat omsloeg 2000 woningen. En we dachten nou met het oog dat Valkenhorst natuurlijk helemaal niet zo snel ging. Dachten we laten hier eerst maar beginnen met 2000 woningen en dan Valkenhorst erachteraan. Maar de gemeente deed er niks mee en uiteindelijk heeft de ontwikkelaar Red Company besloten om verder te zoeken. En uiteindelijk bij provincie Zuid-Holland terechtgekomen en de overheid. En daar hadden ze goede contacten en is Eli Lilly om de hoek komen kijken.
2: Maar u had zelf dus een plan ingediend voor woningbouw?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat was via de Red Company ook gegaan. En dat zag er heel mooi uit. Zeker aan het meer de mogelijkheden die er zijn. Dus heel veel mensen die kijken op tegen de woningbouw die er nu, of tegen de fabriek die nu gebouwd wordt. Maar in eerste instantie was dat helemaal niet de bedoeling. Maar goed, omdat er niks gebeurde, zijn we gewoon verder gegaan. Want wij willen verder. Glastuinbouw had hier geen toekomst. En degene die verder willen, die moet op een locatie zitten waar duurzame tuinbouw mogelijk is. En dat was niet hier.
2: U woont hier vlak in de buurt, hè?
3: Ja, zo'n 80 meter van de grens waar wat Lilly heeft aangekocht.
2: Want waar woont u?
3: Aan de Zonneveldslaan. Dus deze straat waar we nu staan.
2: Wat vindt u van de komst van deze farmaceut?
3: Ja, het is denk ik een beetje te grote fabriek. Het zou gewoon, het slaat nergens op om het in zo'n gebied waar het zo dicht bevolkt is, waar zoveel mensen wonen en waar recreatie wonen, en dan echt zo'n grote fabriek. Kleine fabrieken die krijgen geen kans of kleine ondernemingen krijgen geen kans om hier wat te beginnen. En een grote fabriek wel.
2: Het wordt ook gigantisch groot, hè? Want dat hebben de mensen volgens mij nog niet helemaal in de gaten hoe groot dit gaat worden.
3: Ja, het wordt gewoon een mega fabriek. En een chemische fabriek, dus dat lijkt me ook niet zo gezond in een omgeving waar zoveel mensen wonen en recreëren.
2: Bent u een beetje op de hoogte gehouden door de gemeente wat ze hier wilden gaan doen?
3: Ja, regelmatig voorlichtingsavonden. En ook de Eli Lilly heeft voorlichting gegeven. Maar ja, je ziet vaak dingen eerst gebeuren en dan pas wat er precies gebeurt.
2: Waar bent u meest bevreesd voor?
3: Nou, ik vind gewoon een aantasting van de omgeving. De natuur die wordt ernstig, er wordt niet weinig rekening mee gehouden. Ja, ze willen er wel rekening mee houden, maar het is toch een tijdje van zolang gebouwd wordt. Moet alles maar eventjes even weg.
2: U bent niet de enige hier in Katwijk die problemen met deze fabriek heeft, hè?
3: Ik denk het niet, want het is een heel klein dorp en in verhouding is het natuurlijk wel een hele grote fabriek. Dit is
0: Er heeft 11 juni een explosie plaatsgevonden in Lucas Schoonbreekstraat in Hillegom. Dit is de tweede keer dat er een explosie in de straat heeft plaatsgevonden. In november 2025 was het ook raak. Burgemeester van Hillegom, Roberto ter Hark, bespreekt de besloten aanpak.
4: Het is een explosief afgegaan bij een woning. Daardoor is er inderdaad een brand of een brandje, het is maar net hoe je er naar kijkt, ontstaan. Die gelukkig snel weer geblust is. De brandweer is ter plaatse geweest, de politie is natuurlijk ter plaatse geweest. En ja, zo'n explosie heeft natuurlijk gewoon enorme impact. A, op de mensen die in dat huis wonen, maar ook op de directe omgeving. Dus dat is wel echt schrikken.
5: Maar de explosie, dan denk ik, is dat dan een handgranaat of is dat vuurwerk? Weet u dat?
4: Nou, wat je vaak ziet in dit soort gevallen is dat het eigenlijk een soort zelfgemaakt explosief is. Dus waarbij er allerlei producten bij elkaar worden gelegd, die dus tot explosie kunnen worden gebracht. Dus het gaat vaak om zelfgemaakte explosieven of bommen. Ja.
5: Dan denk ik, dat gebeurt niet voor niks bij dat huis. Maar dat is natuurlijk een zaak van de politie. Of heeft u daar dan heel kort contact mee met de politie? Dat is u direct informeren.
4: Ik word sowieso direct geïnformeerd op het moment dat die explosie afgaat. Dus als die is afgegaan en dat wordt geconstateerd, dan word ik dus ook 's nachts gebeld.
5: Okay.
4: Zodat ik direct op de hoogte ben van wat er aan de hand is. En daarna doet de politie vooral onderzoek. En op basis van dat onderzoek neem ik dan ook maatregelen om de openbare orde eigenlijk weer te herstellen. Want die is dan verstoord in zo'n geval.
5: Normaal zie je dan een paar dagen later, laat u bijvoorbeeld een pand sluiten waar iets gevonden is. Maar nu heeft u een camera laten installeren. Waarom die keuze?
4: Nou, dat heeft dus te maken met de informatie die ik krijg van de politie. En de bevindingen die daarin staan. En eigenlijk op basis van die informatie moet ik kijken naar welke maatregel het meest passend is om de openbare orde weer te herstellen. Dus het klopt, hè. Eigenlijk cameratoezicht wordt vaak toegepast. En daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Want dat geeft toch een stukje extra veiligheid. Hè, dat je goed in de gaten wordt gehouden als het ware.
5: Ja.
4: Nou, de lengte van het cameratoezicht is afhankelijk van de informatie van die politie. In dit geval heb ik ervoor gekozen om hem 2 weken in ieder geval te plaatsen met kans op verlenging. Want die 2 weken geeft dan ook de politie weer kans om aanvullend onderzoek te doen. En vlak voordat die 2 weken aflopen, krijg ik opnieuw een rapportage. En kan ik op basis daarvan weer bepalen of verlenging nodig is of niet.
5: Ja, er zijn eerder explosies geweest in dezelfde straat. Dus nu werd er gezegd, ze hebben het verkeerde huis te pakken. Wat kunt u daarover zeggen?
4: Nou, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Want dat is dan iets waar de politie onderzoek naar doet. Het is natuurlijk wel ongelooflijk vervelend dat weer in diezelfde straat er een explosief af is gegaan. Omdat die mensen dus daar al mee te maken hebben gehad. Nou, dat heeft toen, dat was vorig jaar november, echt wel heel veel teweeg gebracht, ook in de straat. En je gunt het helemaal niemand, maar je gunt het zeker ook niet een straat waar het al eerder is gebeurd en mensen daar dus echt wel hele grote zorgen over hebben gehad. Dus dat is ongelooflijk vervelend. Daarom belangrijk om A, dus die maatregel te nemen. Daarom dus direct cameratoezicht. En we hebben ook met de politie afgesproken. En onze BOA's spelen daar ook een rol in. Dat we gedurende die 2 weken de straat ook extra in de gaten houden. Dus er is extra surveillance. En we hebben ook een brief uitgedaan naar omwonenden om ze te vertellen wat er is gebeurd. Welke maatregelen er zijn genomen. En dat ze natuurlijk ook contact kunnen opnemen als ze zorgen hebben of vragen of wat dan ook. Want ook dat is heel erg belangrijk.
5: En u doet niet iets collectiefs in de straat? Dat u een bewonersavond houdt bijvoorbeeld?
4: Op dit moment nog niet. We hebben nog geen signalen dat daar behoefte aan is. Dat heb ik in november wel gedaan. Toen hebben we een grote groep mensen uitgenodigd. Eigenlijk 2 groepen, omdat het zoveel mensen waren.
5: Ja.
4: Maar als we signalen krijgen dat daar behoefte aan is, kunnen we daar natuurlijk altijd in voorzien. Dus daarom is het ook gewoon belangrijk om in goed contact te staan met de straat en kijken wat dit eigenlijk doet op dit moment en waar mensen dan behoefte aan hebben. En dat doet de politie en dat doen ook mijn collega's en medewerkers van de gemeente.
5: Het is nu juni, vorige keer was het in november, dus er speelt nog steeds wat, zou ik maar zeggen.
4: Nou, ook dat kan ik dus niet zeggen. Want de politie doet dus onderzoek. En daar zou dan ook uit moeten blijken of uitgesloten kan worden dat het verband heeft of niet. En daar kan ik dus op dit moment geen uitspraken over doen.
5: Okay. Nou, 2 weken lang een camera, mogelijk verlenging.
4: Klopt. Duidelijk.

0: Team Zomerzorg aan Tour, oftewel ZOT, doet van 22 tot en met 26 juni weer mee aan de Garbage Run Zomereditie. Tijdens deze tocht rijden 600 auto's met een dagwaarde van maximaal 1000 euro in 5 dagen tijd ruim 2000 kilometer. De tocht voert dit jaar door Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Montenegro en als verste punt Albanië. U hoort Nigel over de voorbereidingen.
1: Nou, dit jaar hadden we even wat meer voorbereidingen dan voorgaande jaren. Want onze auto bleek zoveel reparatie nodig te hebben. Dus wij moesten hals over kop een nieuwe auto regelen. Dus dan moet die ook weer vanaf het begin af aan worden opgebouwd. Want we hadden natuurlijk onze oude auto was klaar met een mooie kleur en lampen, verlichting, toeters en bellen, van alles. En dat moesten we nu weer van nul af aan weer opbouwen. Dus we hadden dit jaar best wel wat voorbereidingen.
0: Ja, en voor wat voor auto zijn jullie gegaan?
1: We hebben gekozen voor hetzelfde dat we al hebben. Een Renault Espace, alleen een iets nieuwer model.
0: Ja, en jullie waren vorig jaar, hebben jullie namelijk gewonnen. Denken jullie dat de auto daar dus een deel van was?
1: Ja, misschien wel, maar goed.
0: Want jullie zijn opnieuw ervoor gegaan.
1: Ja, we zijn er zeker opnieuw voor gegaan inderdaad. Want ja, zeker na de winst van vorig jaar liggen de verwachtingen natuurlijk hoog.
0: Ja, want hebben jullie weer het idee dat jullie kans maken op die eerste plek? Van wat hebben jullie vorig jaar anders gedaan dat het is gelukt?
1: Ja, om te winnen moet je de opdrachten doen die je zeg maar dagelijks meekrijgt voor de organisatie. En vorig jaar hebben wij zeg maar alle opdrachten kunnen doen en hebben we ook het best gescoord daarin. En vandaar dat we gewonnen hebben.
0: Ja, dus hoeveel van zeg maar heeft het auto deel van de winst? Eigenlijk dus wel weinig.
1: De auto heeft ons wel overal gebracht.
0: Ah, okay,
1: dus de auto moet wel betrouwbaar zijn, ja.
0: Ja, en jullie hebben vorig jaar ook een goed bedrag gewonnen. Hoeveel denken jullie dat jullie dit jaar kunnen ophalen? Of durf je daar niet van te dromen?
1: Nou ja, als we een beetje gaan kijken. We moeten natuurlijk eerst rijden naar Oostenrijk, waar de start is. En we finishen dan volgende week vrijdag in Kroatië. En dan weer terug naar Hillegom. Ik vermoed ergens dat we tussen de 4.500 en 5.000 kilometer gaan aantikken. Maar dat is eventjes een grove gok nu.
0: Ja, en jullie gaan geld opbrengen voor het EHBO Hillegom Fietsmaatjes Hillegom Lisse.
1: Ja.
0: Nou, net als vorig jaar. Hoe reageerden zij vorig jaar?
1: Ja, ook heel erg enthousiast. En mede door hun enthousiasme van vorig jaar hebben we dit jaar weer voor hen gekozen. Omdat ze zo gewoon met het sponsorgeld zoveel goede dingen doen. Gewoon lokaal. Dus dat is gewoon, vonden wij zo belangrijk. En ook doordat ze zo enthousiast waren, hebben we gezegd, joh, we gaan weer voor hun rijden.
0: Ja, waar kunnen mensen jullie steunen?
1: Ze kunnen ons steunen. Of hier in Zomerzorg in Hillegom staat een donatiebox op de bar. Maar het kan ook via onze website. Dat is www.teamzot.nl. Daar staat alle informatie op en ook een QR-code voor eventueel een donatie te doen.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.

Welkom bij Durf te geloven. Joke Buijs zingt voor ons het eerste lied. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. En samen zang met het lied God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden.

Het Holland Koor zingt Psalm 122 en daarvan zingen zij vers 1, 2 en 3. En vers 1 begint met: Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En na Psalm 122: Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.

Psalm 105, vers 1 en 5. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het Sliedrechts mannenkoor Ichtes zingt: Dag en nacht, Heer, waakt gij als een herder over mij. Dag en nacht, Heer, veilig kan ik met u zijn.

Ik lees enkele versen uit Handelingen 5. En het begint met dat de apostelen, die zijn eigenlijk gevangen genomen, nadat zij het evangelie gaan verkondigen, want de tempelofficieren en zijn dienaren die wilden dat natuurlijk niet. En toen werden de apostelen meegenomen en naar de Joodse leiders gebracht. En de hoge priester zei tegen hen: wij hebben jullie verboden om de mensen dingen te leren over Jezus. Maar jullie zijn daar toch mee doorgegaan. Nu praat de hele stad over hem. En jullie geven ons de schuld van zijn dood. Petrus en de apostelen antwoordden: het is belangrijker om naar God te luisteren dan naar mensen. Kunnen politieke of religieuze leiders christenen verbieden om over Jezus te spreken? Vraag het broeders en zusters die leven op plaatsen van vervolging. De bedoeling van zo'n verbod is altijd weer het creëren van angst. Angst voor vervolging en gevangenschap. Toch blijkt maar al te vaak dat de liefde voor Jezus groter is en dieper zit dan de angst voor represailles. De apostelen die verhoord worden, laten dat zien. Dat zij God meer gehoorzamen dan mensen, is niet omdat zij slaafs een verbod volgen, maar eenvoudigweg omdat zij niet anders kunnen. Wij houden onze mond over Jezus voor minder. In Nederland is er geen macht die ons verbiedt om over Jezus te spreken. Of soms toch wel. Is het niet veel eerder tijdgeest die ons hindert om onbevangen voor ons geloof uit te komen?

Een meisjeskoor zingt voor u uit de Martinikerk te Groningen. O grote God die liefde zijt, o vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan u liefde geven. En Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Het eerste vers. Juich aarde, juicht alom den Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer.

Vader van eeuwigheid, vol van gerechtigheid, open mijn hart voor wie Jezus is. En het Urker mannenkoor Halleluja zingt: van u wil ik zingen wie de engelen omringen, al juichend getuigen uw goedheid, o Heer.

Jeugddicht van Gerry Minnesma. Op de reis door het leven zoekt toch iedereen naar de blijde dingen om je te omringen. Liefde wil je geven. Niemand kan alleen. Op de reis door het leven vind je niet altijd wat je dacht te vinden. Zelfs niet bij je vrienden. Wat ze je ook geven, toch ken je eenzaamheid. Op de reis door het leven zoek je altijd verder tot je bij die heuvel komt waar het kruis van Jezus stond. Hij gaf voor jou zijn leven, is ook jouw zielenherder. Op de reis door het leven kun je samen met hem zoeken naar blijde dingen. Hij wil je omringen, jou zijn liefde geven op weg naar het Nieuw Jeruzalem.

We zijn alweer aangekomen bij de laatste twee liederen van dit programma. Eerst gaan we luisteren naar Onze Vader in de hemel. Heilig is uw naam. En daarna, de Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Een gezegende dag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met nu

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met licht klassieke en religieuze muziek op de zondagochtend en in de vroege avond. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Vaderdag. Voor de een door dankbaarheid een vrolijke dag, voor de ander wegens verlies een verdrietige dag. De vader staat in het middelpunt, dus vandaag iets meer mannenstem in dit uurtje Zingen op Zondag en liederen die ons aller vader bezingen. Ik wens u veel luisterplezier.

Vaderdag. Zoals ik al in de aankondiging zei, voor sommigen een dag vol blijdschap, voor anderen een verdrietige dag. En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niets hebben met moeder of vaderdag. Te commercieel, zeggen ze dan. Je kunt vader worden, of je kunt je vader verliezen. Vaderschap. Door de jaren heen een nogal veranderd begrip. Ook gezien het aantal opa's dat er weer vrolijk op los vadert en zorg draagt voor de kleinkinderen. Samen voetballen, spelletjes doen, lekker wandelen of naar de speeltuin. Wat hebben vele mooie herinneringen aan hun grootvaders. Opa's. Ze zijn naast alle vaders onmisbaar. En hun liefde en aandacht is onbetaalbaar.

Vaderdag, ja. Niet elke vader zal een cadeautje krijgen bij het ontbijt of een gedichtje. Daarom heb ik er een voor u uitgekozen. Beetje kinderachtig misschien, maar toch zo leuk altijd. Mijn vader is een stoere vent die altijd loopt te dollen. Samen met hem vliegeren of van de dijk afrollen. Mijn vader is geen kookfanaat. Het wil bij hem nooit lukken. Hij mixt en klutst heel fanatiek. We moeten heel vaak bukken. Mijn vader is geen gamma-klant, die klusjes laat hij doen. Maar in afwassen en stofzuigen is hij kampioen. Mijn vader is een toffe peer, van hem is er maar één. Hij is de allerliefste pa, om hem kan niemand heen.

En voor de komende tijd, zoek mooie avonturen. Volg je dromen en geniet. Kus de maan en wees verwonderd over wat je in de sterren ziet. Maak dansjes in de regen, verspreid geluk en lach. Vang zonnestralen tussen wolken, vier een feestje elke dag. Laat achter wat je kwijt wilt, bewaar wat je nooit had gedacht. En vergeet niet dat plezier ook de komende tijd weer op je wacht.

En met het gezongen Onze Vader zijn we aan het einde gekomen van dit muzikale programma Zingen op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Fijn dat u geluisterd hebt. Ik wens u een mooie zondag en een gezegende week toe. En graag tot een volgende keer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbakker van der Holst Noordwijk.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Het is natuurlijk Vaderdag, dus alle vaders natuurlijk gefeliciteerd daarmee. En de andere vaders die, laten we zeggen, in de hemel wonen, die doen we gewoon in gedachten.
1: Zo.
0: Toch? En we hopen natuurlijk dat u weer geniet van dit programma. Gisteren hebben we met z'n allen kunnen genieten van het voetbal. He, Oranje, 5 doelpunten. We gaan het nog beleven. We gaan het nog beleven natuurlijk. En dan die Oranje Mars. He.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Geweldig. En dat de Amerikanen ook meedoen. Ja, ja, er, mijn man heeft in Amerika gewoond. Dus dit is natuurlijk heel wat. Dat ze mee gaan lopen in de kleur oranje. Leuk. Nou, genoeg verteld. Ja, heb jij nog wat te melden?
2: Ja, de medewerkers voor vandaag zijn... aan de telefoon Gerda Buijs, achter de techniek John Pot... presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline Bie. U kunt niet alleen luisteren naar Het Neusje... maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes... en het indienen van verzoekjes natuurlijk. En dat kunt u doen op 071-36-131-99... En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons programmaoverzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij?

0: Ja, u krijgt van ons het programmaoverzicht voor het eerste uur met erin de volgende onderwerpen.
1: Om 21:15 het spel spreekwoorden en gezegden.
0: En natuurlijk de verzoekplaten om 22:50 en om 22:50 hebben we de eerste en tweede verzoekplaat. U kunt uw groetjes en verzoekjes doorbellen aan Gerda natuurlijk op het nummer 071-36-131-99.
1: Om 22:30 hebben we de top 2 van een luisteraar. En deze week is die van Dickie van der Star.
0: Ja, om 22:45 dan hebben we nostalgisch nieuws met het leven van alle dag uit lang vervlogen tijden. Een hele tijd geleden. We gaan verder met muziek van Corrie Konings. Iedere dag klinkt jouw lach.

0: Tijd voor het spel spreekwoorden. En we geven u 4 aanwijzingen. En aan de hand van de 4 aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. En per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. En u komt, u mag 1 keer per gezin gokje om het spreekwoord te raden natuurlijk. En raadt u het spreekwoord, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon. Ter waarde van €10. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon, ter waarde van €13. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon, ter waarde van €5. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Aanwijzing nummer 1. Het vraagt veel energie. Dus het vraagt veel energie. U kunt bellen naar 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor en neemt de telefoon voor u op. Dus het vraagt veel energie. Over welk spreekwoord hebben we het? En bij deze aanwijzing dan kunt u een vleesbon winnen ter waarde van €10. Dus het vraagt veel energie. Dus het vraagt veel energie. Dus het vraagt veel energie. 071 36 131 99. Dus het vraagt veel energie. Over welk spreekwoord hebben we het? 071 36 131 99. Dus 071 36 131 99. Gerda, heeft iemand aan de telefoon? Goedemorgen, met Margret.
2: Goedemorgen, met Joop.
0: Met wie?
2: Ik wou een poging wagen.
0: Ja, zeg het eens.
2: Ergens die schout is onderzet.
0: Nee, dat is hem niet. Maar leuk dat je belde.
2: Oké. Okay.
0: Hey, groetjes. Doei. Dag. Ja. Dus het vraagt veel energie. Ja, over welk spreekwoord hebben we het? 071 36 131 99. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen ter waarde van €10. Dus u hoeft niet zelf aan de slag. Dus je kan zo naar de slager toe. Dus het vraagt veel energie. En anders gaan we naar de tweede aanwijzing.
1: Opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van €13. Het vraagt veel energie. Opnieuw beginnen. Welk spreekwoord hebben wij het over? Bel gezellig naar de studio. Ja. 071 36 131 99. Altijd leuk u aan de telefoon te krijgen. We hebben leuke dobbelsteenprijzen en u kunt natuurlijk een taartbon winnen. Het vraagt veel energie. Opnieuw beginnen. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen. Ter waarde van €13. Dus het vraagt veel energie. Opnieuw beginnen. Over welk spreekwoord hebben wij het?

0: doorzettingsvermogen hebben. Dus opnieuw beginnen, het vraagt veel energie van je. En doorzettingsvermogen hebben, zo luidt de derde aanwijzing. Pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. 071-36-131-99. En dan krijgt u Gerda aan de telefoon. Dus het vraagt veel energie van je. Opnieuw beginnen moet je. En doorzettingsvermogen hebben. Ja, de aanhouder wint, hè, zeggen ze altijd.
1: Ja, nou, vaak is dat ook zo.
0: Ja. Dus doorzettingsvermogen heb je nodig. Ja. 071-36-131-99. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
2: Goedemorgen met Petrian.
0: Petrian, hallo Petrian. Zeg het eens.
2: Ik denk dat het is bloed, zweet en tranen.
0: Ja, nee, het is hem niet, Petrian. Helaas.
2: Ah, oké.
0: Okay. Hey, fijne zondag.
2: Zelfde.
0: Dag, dag. Dus ja, doorzettingsvermogen hebben heb je nodig. Opnieuw beginnen, over welk spreekwoord hebben we het? Het vraagt veel energie van je. Dus over welk spreekwoord hebben we het? Veel energie vraagt het van je. Je moet opnieuw beginnen en doorzettingsvermogen hebben. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
3: Ja, hallo Margaret. Rob Tissing.
0: Goedemorgen Rob, zeg het eens.
3: Ik dacht de stoute schoenen aantrekken.
0: Ook niet. Nee. Nee, het is hem niet. Maar heel veel plezier, luisterplezier verder.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag, dag.
3: Hoi.
0: Ja, ook niet de stoute schoenen aantrekken. Nee. Dus doorzettingsvermogen hebben, opnieuw beginnen. En daar is de derde bellen voor de derde aanwijzing. Goedemorgen met Margaret.
4: Goedemorgen, met Nel van Bohemen.
0: Goedemorgen Nel, zeg het eens.
4: Nou, soms kan je tegenslag hebben.
0: Ja, ook een hele mooie Nel, maar ook niet de juiste. Nee, maar de dobbelsteen ligt wel op nummer 3 Nel, dus ik mag je wel een prijs aanbieden.
4: Nou, dat is ook hartstikke leuk.
0: Daarom, je hebt een cadeaubon gewonnen.
4: Hartstikke leuk.
0: We zien je in het Leeuwenhorst, in de studio.
4: In het Leeuwenhorst, tegen 12 uur.
0: Oh, dat is ook goed, Nel.
4: Ja,
0: is goed.
4: Oké, dankjewel. Ja,
0: tot ziens, dag.
4: Dag.
0: Dus ja, zullen we de vierde aanwijzing geven?
1: Gaan we doen. Het is een leerproces. Het is een leerproces. En we hebben iemand aan de telefoon, dus goedemorgen met Jacqueline.
5: Goedemorgen met Lia van de Kasselen.
1: Goedemorgen Lia, zeg het eens.
5: Ja. Waar een wil is een weg.
1: Ja, dat klopt, maar deze zoeken we niet.
5: Nee. Oké.
1: Dus fijne zondag.
5: Dankjewel. Ja,
1: dag.
5: Dag.
1: Kijken of we nog iemand aan de telefoon hebben. Zo iemand doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
6: Goedemorgen, over de drempel stappen.
1: Nee, dat is hem ook niet. En met wie spreken wij?
6: Rosa.
1: Oké, Rosa, hele fijne zondag.
6: Fijne zondag.
1: Dag. Dus het vraagt veel energie. Opnieuw beginnen, doorzettingsvermogen hebben en het is een leerproces.
0: Ja.
1: En dat is het echt. Dus doe gezellig mee. We hebben nog iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline.
7: Met Ko van Dam.
1: Dag meneer Van Dam, zegt u het eens.
7: Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
7: Ik denk gewoon van de aanhouder wint.
1: Ja. Dat is vaak zo. Maar ook deze is het niet, meneer Van Dam.
7: Oké.
1: Hele fijne zondag.
7: Zelfde, tot ziens.
1: Tot ziens, dag. Dus het vraagt veel energie. Opnieuw beginnen. Doorzettingsvermogen hebben. Het is een leerproces. Goedemorgen met Jacqueline.
8: Let alles niet voor. Ik wil even een gokje wagen.
1: Doet u maar. Zegt u het maar.
8: En dan kun je ziel en zaligheid inleggen.
1: Ja, hele mooie, maar het is hem niet. We zoeken deze.
8: Nou, komt, hè.
1: Fijne zondag, ja.
8: Jullie ook. Oké, doei.
1: Dag.
0: Ja, over welk spreekwoord hebben we het nou, hè?
1: Het is een bekend spreekwoord.
0: Het is heel bekend, heel bekend. Dus het vraagt veel energie van je. Je moet opnieuw beginnen. Je moet opnieuw beginnen. Je moet doorzettingsvermogen hebben.
1: Ja.
0: Het is een heel bekend spreekwoord.
1: En het is een leerproces, hè?
0: Ja, en een leerproces, zeker. Zeker. Dus 071-36-131-99. En Gerda heeft iemand aan de telefoon.
1: Goedemorgen met Jacqueline.
9: Goedemorgen, Jacqueline. Met

0: Adrie van der Weijden.
1: Goedemorgen. Zegt u het eens?
0: Doorgaan tot het gaatje.
1: Ja, ook deze zoeken we niet.
0: Nee,
1: helaas.
0: Jammer.
1: Leuk dat. Nou, hele fijne zondag.
0: Ja,
1: dank je
0: wel.
1: Dank u. Ah. Dag.
2: Nee, ook die zoeken we niet.
1: Nee. Dan hebben we de volgende beller als het goed is. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Goedemorgen met Ans van Loop. Ik wil ook een gokje wagen.
1: Zegt u het eens?
3: Het is gewoon een lei beginnen.
1: Ja. Ook deze zoeken we niet.
2: Nee, ook die niet.
1: Nee, okay. Nee. Hartstikke leuk.
3: Okay, hoor.
1: Ja, fijne
3: dag.
1: Zondag.
3: Dankjewel.
1: Nou, wat leuk dat iedereen belt, hè?
2: We vinden het hartstikke leuk. Daar doen we het voor, hè?
1: Precies. Ja. Goedemorgen met Jacqueline.
4: Goedemorgen, je spreekt met Gerard Koerbeli.
1: Goedemorgen, zegt u het eens.
4: Goedemorgen. Door scha en schande wordt men wijs.
1: Ja, dat is ook zo. Maar deze zoeken we ook niet.
4: Ook niet?
1: Nee.
4: Oké. Nou, dan gaan we verder puzzelen.
1: Ja, nou, hele fijne zondag.
4: Ja, hetzelfde hoor.
1: Bedankt voor het bellen.
4: Doeg.
2: En als het goed is, heeft Gerda nog iemand aan de telefoon? Ik kijk even, gezien de tijd. Goedemorgen met Margaret.
5: Met Jan Vruitenburg.
2: Goedemorgen Jan, zeg het eens.
5: Aldoende leert men.
2: Nee. Nee.
5: Nee, jammer.
2: Nee.
5: Oké, okay, veel plezier.
2: Ja, je zit wel warm hoor, dat moet ik wel zeggen, Jan. Je zit wel warm.
5: Ja. Nou, daar heb ik niks zoveel aan.
2: Daar heb je nu niks aan, maar
1: het is warm.
2: Het is warm. Oké. Doei. Dag. Ja, het is wat, hè. Ja.
1: Nog één beller.
2: Eén beller doen we nu, de laatste.
1: Ja, dan is het klaar.
2: Ja. Wel leuk dat we u aan de telefoon hebben.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Ja. Even kijken. Gerda blijft...
1: Goedemorgen met Jacqueline.
6: Jacqueline, goedemorgen met Leo Steenwoorden.
1: Goedemorgen, Leo. Zeg het eens.
6: Wij dachten misschien aldoende leert men.
1: Nee, Leo. Helaas,
6: nou,
1: het is
6: hem
1: niet.
6: Op. Ja. Weer niet. Nee. Nou, volgende keer succes.
1: Fijne zondag.
6: Jo, hetzelfde.
2: Nee, we hadden gezegd de laatste.
1: Ja.
2: Leo was de laatste beller. Dus nee, niet geraden. Maar wel leuk dat we u allemaal aan de telefoon hebben gehad.
1: Ja.
2: Wat zochten we?
1: Iets leren met vallen en opstaan.
2: Ja, dat was het spreekwoord.
1: En iets leren met veel moeite, mislukkelingen en hernieuwde pogingen. Lerende wijs. Vandaar het leerproces.
2: Ja.
1: Dus helaas, volgende week hebben we natuurlijk weer een ander spreekwoord.
2: Ja, en we hopen u dan weer aan de telefoon, hè? Ja. Mac en Katie Kissoen, Freedom.

Ja, tijd voor de eerste verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Frans Koeman. Frans, je bent vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd namens Leo en Ria Zonneveld. En natuurlijk ook namens het team van het Neusje van de Zoute Zalm. Chanticoor gaat voor je zingen. Molly Malone.

Ja, het is tijd voor de top 2 van een luisteraar. En de winnaar van Raad de Straat mag zijn of haar top 2 indienen. En vandaag luisteren we naar de top 2 van Dickie van de Star.

0: Nou, Dickie, hartelijk dank voor je leuke top 2 natuurlijk. Henk Wijngaard, ik heb een truck als een woning. En Frans Bauer en Sineke, een nacht met jou. Dank je wel. We hebben genoten van je top 2. We gaan verder met nostalgisch nieuws. En dat is het leven van alle dag uit lang vervlogen tijden natuurlijk. En het gaat een beetje over de klassen en standen van destijds. Er was een groot standverschil tussen de bazen en de arbeiders. Bazen droegen een pak, nette schoenen en een hoed. Knechten droegen Manchester broeken, klompen en een pet. Voor een arbeider was een fiets al een hele luxe. Zijn baas had vaak een auto ter beschikking. De standsverschillen aan het begin van de 20e eeuw waren ook in de Duin- en Borrelstreek nog groot. In de volksbuurten woonden de arbeiders dicht op elkaar. Er werd veel buiten op straat geleefd. En er was veel contact tussen buren die elkaar hielpen bij lief en leed. Nou, dat is heel prachtig natuurlijk, hè?
1: Kom er maar om.
0: Ja, vind ik ook. Was het nog maar zo, hè?
1: Precies.
0: De burgers en middenstanders in de betere buurten waren meer op zichzelf gericht en deden hun best op te klimmen in de maatschappij natuurlijk.
1: De heer des Huizes ging naar zijn werk en had daarnaast vaak een functie in het bestuur van de kerk, school of verenigingen. Zijn vrouw hield het huishouden draaiend, maar werkte alleen buiten de deur als het financieel echt nodig was. Bijvoorbeeld als kinderverzorgster of naaister. Maar zodra ze zich konden veroorloven, stopte ze met werken. Nam een dienstmeisje voor werk thuis en richtte zich op liefhebberijen en liefdadigheid. De middenstanders probeerden aansluiting te vinden bij de dorpsnotabelen. De dokter, de notaris, de dominee of bij de eigenaren van bedrijven die in statige villa's langs de doorgaande wegen woonden.
0: Ja, in 1900 was in Hillegom in Café Flora de Landarbeidersbond Flora opgericht. Die had al snel meer dan 300 leden en waaide als een olievlek uit over de Bollenstreek. Ook de werkgevers in het Bollenvak besloten zich vervolgens te gaan organiseren. De bond Flora bewerkstelligde dat de arbeiders voortaan op zaterdag om 4 uur mochten stoppen. Het verzet tegen de bazen werd groter naar de algemene spoorwegstaking van 1903. De algemene bond viel uiteen en de arbeiders in de Bollenstreek organiseerden zich vanaf 1904 op basis van geloof of politieke overtuiging. Vooral de katholieke landarbeidersverenigingen in de Bollenstreek hadden veel leden.
1: In juni 1913 brak in Hillegom een staking uit onder het personeel van de bloembollenbedrijven van Til Hartman en K. van Bourgondië. Al snel breidde de staking zich uit tot het hele dorp. De arbeiders eisten dat de lonen in het bloembollenvak overal gelijk zouden worden. En ook de werktijden en sociale omstandigheden zouden verbeteren. De eerste cao voor het bollenvak werd in 1916 in Noordwijk afgesloten. In 1918 staakten de arbeiders opnieuw en niet alleen in Hillegom, maar ook in alle andere bollendorpen. Als gevolg van deze staking werd bepaald dat het arbeidersloon voortaan 16 gulden per week zou bedragen. En ook de arbeidstijden werden aangepast.
0: Ja, en in de cao werd uiteindelijk uiteraard het loon vastgesteld. Maar werd ook bepaald dat iedere werknemer boven een bepaalde leeftijd recht had op een oppervlakte, aardappelen en een groentetuin, afgestemd op de grootte van het gezin. Ook mocht een gehuwde werknemer vlak voor het rooien in de paden bonen leggen. Bruine bonen, wel te verstaan. Die konden dan vlak voor het planten van de bloembollen geoogst worden. Zo zorgde men voor eten in de wintermaanden. De pootaardappelen werden door de werkgever centraal ingekocht en aan het personeel beschikbaar gesteld. Tot zover nostalgisch nieuws uit lang vervlogen tijden. We gaan verder met muziek van Guus Meeuwis en Vergrant. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Papa.

0: heb nog een leuk gedicht gevonden, lieve mensen, op Facebook. En het gaat natuurlijk over, over honden. En zeker met die hitte. Dan heb ik een heel leuk gedichtje gevonden. En dat is speciaal voor de baasjes die een hond hebben natuurlijk, hè. Dus zeg baasje, ik wil graag meelopen. Maar het asfalt is erg heet. Ik loop al snel mijn pootjes open. Ik hoop dat je dat weet. Ik wil altijd met je mee, maar nu liever 's ochtends vroeg. Dan nog een rondje in de avond. Dan is met deze hitte wel genoeg. Laten me lopen in het gras. Of misschien kunnen we naar het bos. Op zoek naar fijne, schaduwrijke plekken. Dan ga ik wel even los. Laten we het fietsen even overslaan. Want je weet, ik ga graag mee. Maar als ik eerlijk mag kiezen, zeg ik op hete dagen nee. Laat me niet achter in de auto. Ook niet even snel. Denk niet, de warmte valt wel mee. Die hond, die redt zich wel. Als we ons zo door de zomer helpen, kan mijn zomer niet meer stuk. Ben ik dankbaar voor mijn baasje en zeg ik, baas, wat heb ik toch een geluk. Een prachtig gedicht,
1: ja, zeker.
0: Prachtig gedicht gevonden op Facebook. En ik denk, ja, die gaan we doen voor alle dieren natuurlijk. Die, ja, die ook heel erg veel last hebben met het warme weer natuurlijk. Hè. En dan kijk ik even naar de technicus. Gaan we Jannes doen. Nou, dan gaan we Jannes doen. En die doe ik speciaal voor Pieter en Marian. Ik heb namelijk gehoord dat elke zondag luisteren ze. Maar ze bellen niet. Maar nou toch even Pieter. Hoe smaakt het? De haringen. Ik hoop dat de haringen lekker gesmaakt hebben. En terwijl eigenlijk Marianne het werk doet, hè. Maar goed, ik zou voor jullie Jannes draaien, want jullie zijn een grote fan van Jannes. Ik zou zeggen, ga lekker meezingen en genieten. Oh la la, amour.

Ja, gisteren hadden we het al, hè. Leuk dat Oranje 5-1 won. We hopen natuurlijk dat het in de loop der wedstrijden allemaal 5 doelpunten. Mag ook 10, hoor. Van mij mag alles. Als maar niet minder dan 5. Maar goed, daar heb ik het niet, natuurlijk niet voor te zeggen. Je moet maar net de bal tegen je benen krijgen natuurlijk, hè. Of voor je benen, moet ik het zeggen. Leuk nummer van John de Bever, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Wilfred Grené. Koekoek. Koek.

0: We hebben nog wat berichtjes voor u. Vandaag zondag is er nog Ibiza-markt. En die is vanmorgen al begonnen. En ik meen dat die tot vanmiddag 5 uur duurt. Dus er staat van alles op de markt qua kleding, sieraden. Dus mocht u zeggen van laten we iets leuk gaan doen aan de boulevard van Noordwijk, Ibiza-markt.
1: Ja, en ook vandaag organiseert vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond weer haar jaarlijkse textielmarkt. Tussen 11 uur en 4 uur kan men op het op- en rond het plein aan de Dorpsstraat in Warmond terecht voor een breed aanbod aan materialen en producten om zelf te filten, breien, kilten en borduren. Van bijzondere weefsels, wol en garens, quiltstoffen, handgeverfde stoffen en Afrikaanse stoffen tot schapenvachten enzovoort enzovoort. Gedurende de dag zijn er demonstraties, weven, spinnen en kantklossen. Ook de galleries, het Oude Raadhuis en de pomp zijn open. Na het nieuws van 11 uur hoort u ons weer terug met het tweede gedeelte. Tot straks!

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met

0: Ja, welkom terug met het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur.
1: Om 10:50 en 11:55 kunt u weer een verzoekje aanvragen. Dus 071-36-131-99. En Gerda zal deze voor u noteren.
0: En natuurlijk dierennieuws hebben we om 11:45 met daarin vermiste dieren en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het Dierenziel Noordwijk.
1: 11:50 de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En natuurlijk de tips van opa en oma. En wat hebben ze weer voor u bedacht?
1: 11:15 Raad de Straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk. Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we beginnen met de gouden ouwe uit lang vervlogen tijden van Jackie Wilson, Riet Petit. MUZIEK

0: We hebben nog tijd voor een aantal berichtjes. Kat Yoda is vrijdagochtend gered uit het water, hè, langs de Losplaatsweg in Noordwijk. De naakte viervoeter die vernoemd is naar een personage uit Star Wars. Ja, was te water geraakt, maar klom zelf op een balkje. De plek was echter omgeven door een sloot. Bij de eigenaresse konden Yoda echter niet bereiken, dus werd de brandweer gebeld. De brandweer kwam ter plaatse, waarna een brandweerman een waterpak aantrok. Andere brandweerlieden plaatsen een ladder in het water. Ja, en de kat Yoda schrok waarschijnlijk van de ladder die in het water geplaatst zou worden. Waarop ze vanaf de balk in het water sprong om weg te komen. Dus ja, uiteindelijk natuurlijk paniek voor dat beestje. Die zwom paniek in het rond, waarop een van de eigenaressen zelf het water in sprong. Ik had het gelijk gedaan, lieverd. Maar goed, hè, in het water kon ze Yoda te pakken krijgen. En vervolgens is Yoda overgedragen aan haar tweede eigenares en in een warme deken gewikkeld en naar huis gebracht, zodat ze kan bijkomen van haar avontuur. Voor de brandweer was er daarom niks meer te doen, waarop zij retour kazerne konden. Nou, gelukkig al goed, eind goed. Gelukkig hoor.
1: Open tuinen in Voorhout. Zaterdag 27 juni organiseert 12 tuinbezitters uit Voorhout samen met de Elsgeesterhof en de Volkstuinvereniging Elsgeest de eerste Voorhoutse Open Tuinendag. U kunt tussen 10:30 en 17:00 een kijkje nemen in particuliere tuinen, volkstuinen en een gemeenschappelijke tuin. De deelnemende tuinen liggen verspreid over het hele dorp. Van knusse groene oases midden in het centrum tot paradijsjes in het buitengebied. De trotse eigenaren vertellen graag het verhaal achter hun tuin. De toegang van de tuinen is gratis. De volledige lijst met deelnemende locaties is te vinden op www.opentuinendagvoorhout.nl.
0: Ja, en vanaf woensdag 24 tot en met zaterdag 27 juni vindt op de woonzorgpark Willem van den Berg in Noordwijk weer een jaarlijkse zomerfestival feest plaats natuurlijk, hè, de Bergpop. Vrijdag wordt er om 16:30 begonnen met optredens van onder andere Johnny Cheese, André Hazes Triobit, Lucian Vermeer en Justin de Wild met zijn nummer natuurlijk, nummer 1 hit, hè, Serio. Zaterdag, ja, voor de bekende, dan komen van 10 tot 22 uur onder meer Jeroen van Katwijk, Robert Hemert, feestzanger Alex komt natuurlijk langs, Wipneus en Pim komen en wat natuurlijk niet te vergeten, Frans Bauer komt ook, lieve mensen. Die komt ook naar de Bergpop toe. Het volledig programma kan je vinden op www.bergpop.nl. En we gaan verder met muziek met Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en natuurlijk Frans Bauer. Zij hoort bij mij.

0: Ja, we gaan Raad de Straat met u spelen.
1: En met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Telingen, Lisse en Hillegom. U krijgt weer 5 aanwijzingen die het u mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen dan 3 luisteraars bellen. U komt dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam, dan krijgt u van ons een waardebon ter waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. We hebben natuurlijk ook nog dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een waardebon ter waarde van 10 euro. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijk-Rout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon ter waarde van 7,5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Noordwijk, plaats Noordwijk. Heel veel succes!
0: Ja, de straat bevat een stuk oude stof. Dus de straat bevat een stuk oude stof. Dus u kunt bellen naar 071 36 131 99.

Dus de straat bevat een stuk oude stof. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Gerda zit er klaar voor. Dus de straat bevat een stuk oude stof. En bij deze aanwijzing kunt u natuurlijk een prijs winnen. Een waardebon te waarde van 10 euro. En dan kunt u besteden bij de Kringloop in Noordwijk of Noordwijk-Rout. Dus de straat bevat een stuk oude stof. We zoeken in Noordwijk vandaag. Dus de straat bevat een stuk oude stof.

0: Dan gaan we door naar de tweede aanwijzing.
1: In de straat zit een onderdeel van een schip. In de straat zit een onderdeel van een schip. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen, ter waarde van 7,5 euro. De straat bevat een stuk oude stof en in de straat zit een onderdeel van een schip. We zoeken in Noordwijk. Dus bel gezellig naar de studio 071 36 13199. Gerda zit er klaar voor. Altijd leuk u aan de telefoon te krijgen. En mocht u de straatnaam raden, dan krijgt u natuurlijk een waardebon voor een pannenkoek. En dan mag u een top 2 inleveren of een stukje cabaret. Wat uw keuze zelf is natuurlijk. Dus de straat bevat een stuk oude stof. In de straat zit een onderdeel van een schip. We zoeken in Noordwijk. 071 36 13199. Dus de straat bevat een oude stof. En in de straat zit een onderdeel van een schip. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus doe gezellig mee. Als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Kijken wie we

0: En anders gaan we naar de derde aanwijzing.
1: Ja, en van een gedeelte van de straat heb je een auto. Dus van een gedeelte van de straat heb je een auto. Ja. Dus in de straat zit een onderdeel van een schip en een stuk oude stof. En van een gedeelte van de straat heb je een auto. En u kunt bellen naar 071 36 131 99. Dus van een gedeelte van de straat heb je een auto. Dus een onderdeel van een schip en een stuk oude stof. Dus van een gedeelte van de straat heb je een auto.

Dus van een gedeelte van de straat heb je een auto. Dus van een gedeelte van de straat heb je een auto.

0: Ja, lieve mensen, we gaan gewoon door naar de vierde aanwijzing.
1: Er zit in de straat een bloemengodin. Er zit in de straat een bloemengodin. En van een gedeelte van de straat heb je een auto. Er zit een deel van een schip in. En het bevat een stuk oude stof. We zoeken in Noordwijk. 071 36 131 99. Dus er zit in de straat een bloemengodin. We zoeken in Noordwijk, plaats Noordwijk. Dus de straat bevat een stuk oude stof. In de straat zit een onderdeel van een schip. Van een gedeelte van de straat heb je een auto. En daar zit in de straat een bloemengodin. En dat in Noordwijk. Gerda heeft iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Hey Jacqueline, met Anneke Steenvoorde.
1: Hoi Anneke, zeg het eens.
2: Hoi.
1: Hoi. Jij moet het weten. Anneke?
2: Wij dachten Florahof.
1: Ja Anneke, dat heb je heel goed gedacht.
2: Nou, mij, bij de eerste aanwijzing al.
1: Ja? Nou, hartstikke goed, gefeliciteerd. Je hebt een pannenkoekbon gewonnen.
2: Lijkt leuk.
1: Ja. Kun je deze opkomen halen in Leeuwarst?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik kom wel even fietsen.
1: Is gezellig. Wil okay. je ook je top 2 meenemen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ga ik doen.
1: Is goed. Tot straks.
2: Helemaal goed.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Is goed. Zie je.
2: Tot zo.
1: Dag. Doeg. Ja, inderdaad, een Florahof in Noordwijk. En dat is toevallig tegenover waar Anneke woont.
3: Oh, dat is ook leuk.
1: Ja.
3: Heel leuk. Ja, die stuk lore, een stuk oude stof is lore. Een onderdeel van de schip is ra. En de hofauto zat er natuurlijk in. En de bloemengodin is Flora. Zo kwam je op de Florahof in Noordwijk. En we gaan verder met muziek uit 1976. Champagne natuurlijk, champagne. Rock'n'roll star.

Ja, we gaan verder met de derde verzoekplaat. Een hele leuke verzoekplaat, want Laurie van der Star en Remco Nedersticht, jullie gaan trouwen op vrijdag 26 juni. En natuurlijk krijg je de felicitaties van oma Dickie, hè? En van de rest van de familie. Wilco Betty gaat voor jou zingen, Laurie. Morgen ben ik te

0: Ja, Noma Dikkie, lekker gaan genieten, hè, dat je kleinkind gaat trouwen op vrijdag 26 juni. En ik hoop dat het een prachtige dag voor u en voor het bruidspaar wordt natuurlijk. Hè.
1: En ze hebben alvast mooi weer.
0: Ja, dat is mooi weer op komst. Maar goed, we gaan verder met de tips van opa en oma.
1: Parfum bewaren. Als je parfum op een lichte of warme plek bewaart, bijvoorbeeld in de buurt van een raam of bij de verwarming, zal de geur sneller minder worden. De badkamer is evenmin een goede plek om parfum te bewaren, omdat de geur daar constant wordt blootgesteld aan vochtigheid en temperatuurveranderingen.
0: Ja, en vergeet ook niet om tijdens de schoonmaak je ventilatieroosters te reinigen. Als deze roosters vies zijn, laten ze minder frisse lucht door. Je kunt stof of vuil op de roosters wegborstelen of zuigen.
1: Dit is het vervolg. De beste plek om je flesje met parfum te bewaren is een koele en droge plek. Het liefst in de deur van de koelkast. Daar wordt de parfum niet te koud. Je kunt de parfum in de originele verpakking bewaren. Al kun je dan weer niet genieten van dat mooie flesje.
0: Ja, en het is natuurlijk zonde om broodklipjes waarmee broodzakken worden gesloten weg te gooien. Je kunt ze namelijk gebruiken om kabels en draden bij elkaar te binden. Op het klipje kun je met een watervaste stift schrijven waar de kabel bij hoort. En je kan ook met die clipjes kan je ook je was ophangen tijdens als je op de camping zit. Worden ze ook voorgebruikt. Heel veel dingetjes, toch? Dan worden ze weer hergebruikt.
1: Precies.
0: Jij doet ze om de broodjes heen, om de broodzak. En u kunt ze gebruiken voor andere dingetjes. We gaan verder met muziek van Benny Nijman. Ik zal je hebben.

Ja, volgende week zaterdag is het Veteranendag in Nederland. En speciaal voor alle veteranen draaien we Rod McKuhn, Soldiers Who Want to Be Heroes. Voor alle...

0: Ja, speciaal voor alle veteranen en aanstaande zaterdag is er een veteranendag. We gaan verder met de verjaardagsplaat voor alle jarigen. En bent u deze week jarig? Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag natuurlijk. Ook bij de omroep is er iemand jarig. En wel op 24 juni. Hans Pereboom, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En maak er een hele fijne dag van. Namens al je collega's hier bij de omroep natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maar wij zoeken ook nog leuke collega's. Want we hebben nog een aantal functies die er nog opgevuld kunt worden. Kijk maar op de site hier bij de omroep. Wij zoeken nog techneuten. Van alles voor de voetbalwedstrijden. Ik zou zeggen, kijk op de site van Omroep Bo. En vacatures hebben wij. Kijk maar even, eens lekker rustig. Wat hebben we voor verjaardagsplaat?
1: Van Ferrari.
2: Zo, dat is een mooie auto.
1: Sweet Love.
0: Ja.

0: Ja, we gaan verder met de vermist en gevonden dieren. Hier in de Bollensreek met medewerking van het dierenasiel. En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan even terug naar de vermist en gevonden dieren van vorige week. Zijn er weer dieren terug bij hun eigenaar?
1: Ja, gelukkig wel. Bubbels die vermist was vanaf de Pieter Wouterstraat in Voorhout. Die stond vrijdagavond weer bij de deur van de eigenaar. Dus die is weer lekker veilig thuis in haar eigen mandje.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Vermiste dieren van deze week?
1: Ja, er is een kater. Sammy is vermist. Sammy is een Cyperse kater. En die is sinds maandag 15 juni al vermist. Vanaf de Schouthof in Katwijk. Sammy is wel gechipt en gecastreerd. Dus ja, we hopen dat hij net als Bubbels ook weer opduikt en voor de deur komt te staan.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En gevonden dieren?
1: Ja, die is ook. Nou, het ligt denk ik aan de maandag 15 juni. Want ook maandag 15 juni is er een kater. Die is ongecastreerd. Die is gevonden in de omgeving van de Schaalhoren in Noordwijk. En die heeft helaas geen chip, heeft hij. Dus anders hadden we daar nog de eigenaar van kunnen achterhalen.
0: Ja.
1: We hopen dat hij nog opduikt, de eigenaar. En dat deze kat gewoon lekker weer veilig terug naar zijn eigen huisje kan.
0: Ja, een Cyperse ongecastreerde kater gevonden.
1: Ja.
0: Ja, we hoorden net een piepje. Dus mensen konden net niet de kleur van de kat horen.
1: Okay.
0: Maakt niet uit, geeft helemaal niks.
1: Nee.
0: En nou, we hopen inderdaad dat de eigenaar... Want hij staat op jullie Facebookpagina.
1: Ja, ja, hij is maandag direct op de Facebookpagina geplaatst. Dus daar kunnen mensen hem zien. Er staat een foto. Dus hopelijk herkent de eigenaar die hem mist. Die herkent hem.
0: Ja.
1: En dan kan die bij ons langskomen.
0: Okay.
1: Om de kat weer op te halen.
0: Ja, precies. Nou, we hopen natuurlijk wel. Want ja, met dat prachtig weer. Die beestjes gaan natuurlijk op stap. Sommigen natuurlijk, hè? Sommigen.
1: Ja, zeker.
0: En springen zo de bestelbussen in. En reizen zo gratis mee naar een andere gemeente. Of naar een andere plaats, hè? Want is er niet een kat in Noordwijkerhout vermist geraakt? Die is in Hillegom gevonden.
1: Ja.
0: Dus die is gewoon een auto ingesprongen.
1: Ja, dat kan niet anders. Want
0: nee.
1: Dat is toch best een grote afstand.
0: Ja, dus, dat is een hele tippel.
1: Ja, en katten zijn heel nieuwsgierig. Dus die gaan overal in en alles is interessant.
0: Ja.
1: Ja, en dan ben je hem zo kwijt wat dat betreft.
0: Dus, ja.
1: Altijd ook verder kijken dan je eigen omgeving.
0: Ja,
1: of ze daar nog zijn. Ja, klopt.
0: Zijn er nog dieren geplaatst bij een nieuwe eigenaar?
1: Ja, zeker. Wij hebben feest gevierd deze week. Er zijn twee katten zijn er weg. En dat is Beer. Beer, dat is een ontzettende leuke knuffelkat. Dus we hadden wel verwacht dat die snel geplaatst zou worden. Maar we hebben ook fantastisch nieuws. Want onze langzitter Olly, die heeft ook eindelijk zijn gouden mandje gevonden.
0: Leuk.
1: Ja, daar zijn we zo blij om. Ik bedoel, ja, het was... Qua medische achtergrond voor hem natuurlijk iets moeilijker om een eigenaar te gaan vinden.
0: Mm-hmm.
1: Maar een heel lieve vrouw die is gekomen en die heeft alles voor hem over.
0: Nou.
1: Dus hij is lekker van de week is die vertrokken.
0: Leuk. En hoe lang zat hij bij jullie?
1: Ja, hij zat al vanaf november vorig jaar.
0: Oh ja.
1: En dat is best lang inmiddels dan zitten.
0: Ja.
1: Dus ja, en we hopen dan voor... Nou, we hebben natuurlijk nog wat meer langzitters. Dus we hopen dat die ook een kans gaan krijgen. Dat zou fantastisch zijn.
0: Ik zou dus zeggen, noem maar eentje.
1: Nou, dan heb ik er één. Ja, dan heb ik er zeker één. En dat is de hond Black.
0: Oh ja.
1: Zit natuurlijk ook al best een tijd.
0: Zit hele tijd.
1: Ik heb vorige week al Zena genoemd, de kat, die ook al een tijd bij ons zat. Maar ook Black zit al langere tijd. En Black, het is een schat, het is een knuffelhond. Hij houdt heel erg van mensen. Het enige nadeel is dat hij andere honden, die vindt hij gewoon eng. En hij reageert dan alvast maar zelf met blaffen om ze uit de buurt te krijgen. En hij raakt toch wel behoorlijk ontzet daarvan. Dus ja, dat is een beetje lastig. Daar moet je goed mee om kunnen gaan. Maar onze hondentrainster Jolanda, die begeleidt je daar sowieso in. En we zoeken voor hem echt een huis in een buitengebied waar het rustig is. Waar niet veel andere honden zijn. En dan heb je echt een fantastische hond eraan. Dat, kunnen we echt garanderen.
0: Ja, leuk, want hij staat ook op, volgens mij een filmpje van hem of een foto van hem.
1: Ja.
0: He? Maar kan hij niet een beetje overweg dan met die andere honden die bij jullie zijn?
1: Nee.
0: Ook
1: we
0: toch geprobeerd, hè?
1: Ja, dat heb ik ook wel geprobeerd. Maar we houden ze echt gescheiden, want we hebben ook, Jolanda heeft ook heel veel getraind met hem, maar helaas... Hij is ook al natuurlijk een beetje op leeftijd. Hij is inmiddels 7 jaar al. En ja, hij is helaas niet meer te trainen. Het is zo'n diep trauma is het bij hem vanuit het verleden. Dat je het niet meer kan...
0: Nee,
1: weet je kan er alleen maar mee omleren gaan. Ja. Maar het kan niet meer veranderen.
0: Nee, kan niet meer positief omgebogen worden, zeg maar.
1: Nee, helaas niet.
0: Nou, we hopen dat er iemand komt voor Black die een groot terrein heeft en een beetje afgelegen is.
1: Ja, precies. Ja, dat zou fantastisch zijn. En dan kan je nog jarenlang van een lieve hond kan je genieten.
0: Ja. We gaan, we horen jou, Marienka, we horen jou volgende week weer. Is dat goed?
1: Ja. Klopt, helemaal.
0: Oké, hey, dag.
1: Doei.
0: Doei.
2: Ja, het is tijd voor de derde verzoekplaat. Er is een verzoekje voor Frans Koeman. U bent jarig en u krijgt de felicitaties van Joke en Ruud Rabe. We gaan draaien van André van Duin, Als de zon schijnt.

0: Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. En wij vonden het natuurlijk erg leuk om u aan de telefoon te krijgen bij de spelletjes. Dus we hopen u volgende week ook weer aan de telefoon te mogen ontvangen.
1: De medewerkers van vandaag zijn Gerda, Buis, John Potts, Marga Thonbergen en Jacqueline de Bie. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Bruns. Wij wensen u een hele fijne zondag en heel graag tot volgende week.
0: Dag!

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim dat door Rusland wordt bezet zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bolderstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur, de agenda, zing met ons mee en Beethovens pianoles voor beginners.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bo Brunch, muziek.

voor een ieder die zijn of haar verjaardag viert of een jubileum te vieren heeft, hebben we Sir Cliff Richard uitgenodigd iets toepasselijks voor u te zingen. Congratulations.

0: Het is inmiddels 28 jaar geleden dat ze overleden is. Maar ze verkocht meer dan 17 miljoen platen en nam ongeveer 550 liedjes op. En daar heeft ze voor menigeen een onwisbare indruk achtergelaten. De zangeres zonder naam, mag ik van u een lift, meneer?
1: Dit is Bo Brunch Agenda.
2: Noordwijk, tot en met 13 september. Expositie Hans Berkhout in Museum Noordwijk. Hans Berkhout, geboren 1963, heeft na een grafische opleiding gestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam. En in deze expositie zijn naast schilderijen en sculpturen van hout en kunststof ook werken in textiel en de door hem samengestelde boeken te zien. Allen met de zo bekende transparantie die Berkhout typeert. De liefde voor de natuur en het buiten zijn zie je door kleuren en vormen in zijn werk terug. Tot en met 13 september, Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk, dagelijks van 11 tot 5 uur.
0: Lisse, donderdag 25 juni, film Calle Málaga in Floralis. Calle Málaga is een ontroerende film over nostalgie, geborgenheid en jezelf herontdekken op latere leeftijd. Een liefdevol portret van een vrouw die zich niet klein laat krijgen. De 74-jarige Maria geniet van een rustig leven binnen de hechte Spaanse gemeenschap van Tanger, een kleurrijke Marokkaanse kustplaats. Haar wereld wankelt wanneer haar dochter Clara uit Madrid komt om het appartement te verkopen waarin Maria woont. Maria besluit zich niet weg te laten sturen en vecht om haar huis en haar herinneringen te behouden. Donderdag 25 juni, Theater Floralis, Floralisplein 69 in Lisse, aanvang 3 uur in de middag.
2: Voorhout, dinsdag 23 juni, buurthap in de Spelenwei. Niets is zo leuk als samen eten. Zoek je graag de gezelligheid op? Biedt dit een uitkomst om niet zelf te hoeven koken? Of vind je het leuk om eens iets anders te proeven? De buurthap wordt verzorgd door vrijwilligers die het leuk vinden om te koken. Geldt dit overigens ook voor jou? Dan ben je van harte welkom in de keuken voor een lekker eenpansgerecht speciaal voor de buurt. Dinsdag 23 juni, dus spelen wij Breugelhof 8 in de Voorhout. Inloop om 5 uur en de kosten zijn €4. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

56 jaar geleden op de plaat gezet en regelmatig met Vaderdag afgestoft. Cat Stevens met vader en zoon. Ze treden niet meer samen op de plaatjes nog wel gelukkig. Nick en Simon en Luister naar je hart.

Ze heeft bijna heel haar leven gewacht op het moment dat ze zich de zijne mocht noemen. Maar toch ging het nog op het allerlaatste moment fout. Dat was in kort de inhoud van het liedje van Johnny Cash. Hij zingt erover met Clementine. Met Dimitri van Toren ging het gelukkig wel goed. Oké, zelfs. Zeker met zijn succesnummer. Hey, kom aan.

Actief sinds midden jaren 60, tot een ziekte abrupt een einde aan haar carrière maakte. Linda Ronstadt met Blue Bayou.

Geboren op 11 januari 1911 in Domburg. Maar dan 7700 kilometer van Amsterdam. Het was namelijk Domburg in Suriname. We hebben het dan over de beroemde orkestleider Max Wojcicki senior. Hij begon met de muziek in de jaren 30 van de 20e eeuw in zijn eigen club, gelegen in de Amsterdamse Leidsestraat, La Cubana. Dat deed hij onder de artiestennaam José Berrato. Dat was voornamelijk Latijns-Amerikaanse muziek. Net als menig andere artiest van Surinaamse afkomst kreeg Wojcicki in de jaren van de Tweede Wereldoorlog een ariërverklaring waarmee hij kon blijven optreden. In de jaren 50 verlegde Wojcicki zijn werkzaamheden van Amsterdam naar Bergen, Noord-Holland. Daar speelde hij in de buurt jarenlang in de café Rust Wat, halverwege Alkmaar en Bergen. In 2018 speelde de theatergroep Orkater een biografische voorstelling over het leven van Max Wojcicki senior. Daarin zullen ze vast ook wel een liedje van hem gezongen hebben. Bijvoorbeeld Bruine Bonen met Rijst.

0: Grisabella, de kat in de musical Cats, die zingt over haar leven en dat ze een nieuw leven wil. Dat nummer werd in 1982 gecoverd door Barbara Streisand. Memory.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En dan gaan we het over een wereldberoemd pianostuk hebben. Vuur Elise. Er bestaat een theorie dat Vuur Elise hoogstwaarschijnlijk gecomponeerd werd voor de sopraan en operazangeres Elisabeth Ruckel. Dat blijkt volgens de Duitse Beethoven-specialist Klaus-Martin Kopitz uit het onderzoek in het archief van de Sint-Stefanus-kathedraal in Wenen. Kopitz trof voor het eerst historische documenten aan die de stelling stevig onderbouwen. Op het originele muziekhandschrift van Beethoven trof hij de bemerking Für Elise am 27. april zur Erinnerung van Ludwig von Beethoven. Dat trof hij aan. Eerder werd al vanuitgegaan dat de componist het muziekstuk in 1810 voor Elisabeth Ruckel, met wie hij goed bevriend was en op wie hij een oogje had, daarvoor componeerde. Elisabeth Ruckel huwde later in 1813 met de componist Johann Hummel, een vriend en muzikale rivaal van von Beethoven. Kopitz ontdekte in het Weense archief dat hun eerste kind op 9 maart 1814 gedoopt werd. Het koppel verhuisde in 1816 van Stuttgart en vestigde zich in 1819 in Weimar. Ook na hun verhuizing bleef Ludwig van Beethoven nauw contact onderhouden met het muzikale koppel. Tot een relatie is het echter nooit gekomen. Maar Elisabeth Ruckel bewaarde tot aan haar dood een haarlok en een schrijfveer van Ludwig van Beethoven.

0: Pas 40 jaar na de dood van Beethoven werd de bagatelle, en een bagatelle is een kort, lichtvoetig muziekstukje, meestal op de piano, werd de bagatelle Für Elise ontdekt door Ludwig Nohl. Vele geleerden hebben zich gebogen over het werk van Beethoven, en ook vele beginnende pianisten hebben het gespeeld. Maar niet zo goed als hier, door Andrea Schief, Für Elise.
1: Toen Erie met de Valders kwam, van winter in Tirol, toen zei ik nee, hoe moet hij met bedrijven, met de beesten? We zijn in 12 jaren nog niet 1 keer weg geweest. En ik heb nooit geklaagd. Ik vind hier goed, in Rode School. Maar Erie had het allemaal geregeld, tot en met. En ach, het was een verrassing, hè. Dus ik wou ook niet gaan zeuren. Maar ik dacht wel bij mezelf, er kan wel God weet wat gebeuren. Ik liep er zo te tobben overdag en s'nachts in bed. Hoe moet er nou met Rosa, zeg ik. En met Annie 2. En Harry zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen.

daar Oostenrijk was mooi. En het hotel was keurig, hoor. En Arie ging meteen op pad om skis en zo te huren. Maar ik zag al door mensen met de vreselijkste kwetsuren. Ik dacht, het zal wel zo horen. Maar ik begreep er niet waarvoor. We moesten met de stoeltjes lift. Dat was een griezelig ding, maar ja. Je moest naar boven, hè. Het was niet te belopen. Ik zwaaide wel naar Arie. Maar ik vond het zo bezopen, zo zinloos als die man daar in dat rare stoeltje hing. En boven op het bijtje, daar had iedereen plezier. En ik werd allemaal treuriger en ik dacht, wat doen we hier? Het kwam misschien van die bergen, hoor. Zo prachtig als die zijn. Ze sluiten je zo vreselijk in.

dan was er een excursie. En die hebben wij gedaan. De laatste avond zijn we met zo'n arres leeg gaan rijden. Daar werden wij romantisch van. Het was net als vroeger tijden, zo lekker dicht tegen elkaar, bij het schijnsel van de maan. Maar later in het café kregen we schnapsen of zo wat. En Harry dronk te veel, ik kon het zien nog heen. En buiten op de stoep is hij toen vreselijk uitgegleden. En bij de dokter bleek dat hij zijn arm gebroken had. Toen ben ik kwijt geworden, ja, dat was niet mooi van mij. Maar ik was in gedachten bij de beesten, hè. En ik zei, hoe moet dat nou met melken straks? En Harry keek mij aan en zei alleen, nou wordt het tijd dat wij op huis afgaan. En verder bleef hij zwijgen.

U weet het wel, hè? Op de boerderij heb je eigenlijk nooit echt vakantie. Dat bezong Martine Bijlen in Hoe zou het met Rosa zijn? En Kinderen voor Kinderen, ja, die doen ook aan Vaderdag met Vaders Allergie.

0: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Eddy Christiani. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rogge gezaaid zijn. Toen had ze geen tijd, want toen werd er gehooid. Toen moest

zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
9: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur de omwenteling, de agenda, een doordekkertje en natuurlijk muziek.
14: Vader gaat op stap. U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel. Die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten. Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paasbessen pakkie. En dan vraagt hij zichzelf af: zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanket op der deune. Der deune. Past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoele. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn. En die heeft Berliner luften. En blote jurken van satijn. Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem schuiven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal ze weer wat schrijven. Zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik buiten hier blijven. Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij, ik heis Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekkie. Op de blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, vlekkie. Jackie fluistert geen nicht voort. Maar hij krijgt een hekel aan dat nekkie. Net of het vlekje groter wordt. Plotseling ziet hij nog een fratje. En een rare grote teen. En ineens zegt vader, schatje, is het me leid of wie er zijn? Vader is ineens weer vader. Door zo'n kleine kleinigheid. En voordat hij de huisdeur nadert, heeft hij eigenlijk alweer spijt. En hoe het verder met die bel gaat, interesseert hem ook geen aap. En als hij thuis in zijn flanel staat, staat hij te barsten van de slaap. Vader heeft niet dat mondaine, waar hij dikwijls over praat. Maar het is een mooie scène, als hij voor de spiegel staat. Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed, vader gaat opstaan. Is mijn pochetje er, mijn sigaretje er.

Nadat vader voor Vaderdag allerlei prachtige knutselwerkjes bij het ontbijt heeft gekregen, gaat hij 's avonds de hort op. Toon Hermans met Vader gaat op stap. En begonnen in 1965. En na diverse wisselingen van bezetting, nog steeds actief hoor, Classics 4 met uit 1968 Spooky.

0: Hij begon als Jantje en is inmiddels al een hele Jan. Hij gaat voorlopig nog door met zingen. Jan Smit en Heel Mijn Leven.
1: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Succes uit het verleden voor Nina en Frederik. Farewell Jamaica. En dan van een ver verleden terug naar 2009 met Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou?

Iets voor SpaceX. Het liedje van Nino Tempo en April Stevens met Swinging All the Star. Frans Bauer en Marianne Weber, een bewezen koppel. Zij bezingen de Zuidenwind.

0: Dit is BoBrunch Agenda.
1: Heerlegom, vrijdag 26 juni. Handig met hout in plein 28. Tijdens Handig met hout krijg je de kans om je eigen kleinschalige houten projecten te creëren. Van praktische voorwerpen tot decoratieve stukken. Je leert werken met verschillende gereedschappen en technieken, zoals zagen, schuren en afwerken. Met geduld en precisie ontwikkel je vaardigheden om mooie en duurzame houten objecten te maken. De activiteit wordt begeleid door enthousiaste vrijwilligers met ervaring. Je kunt gebruik maken van het gereedschap van Plein 28. Vrijdag 26 juni, Plein 28, Henri Dunant, Plein 28 in Hillegom. Het is van 10 tot 12.
2: Lisse, donderdag 9 juli. Lezing over oude uniformen in de Beukenhof. Ariane Beelen, kleermaker sinds 1995, doet de lezing over oude uniformen. Geïnspireerd door haar grootmoeder en moeder, heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van dameskleding. Later ging haar belangstelling steeds meer uit naar mannenkleding, in het bijzonder uniformen. Over de technieken, de kleuren, de etiketten, de snit, de stoffen en de geschiedenis valt een zeer boeiend verhaal te vertellen. Donderdag 9 juli in de Beukenhof, Eikenlaan 2A te Lisse. Toegang geheel gratis, inclusief een kopje koffie of thee. Het is van 10 tot 12 uur.
1: Warmond, zaterdag 19 september. Britta Maria, Vive la Chanson, in het Trefpunt. Het is weliswaar nog ver weg, maar absoluut de moeite waard om in uw agenda te noteren. In dit theaterconcert Viva la Chanson kunt u genieten van ontroerende en opzwepende Franse chansons van grote Franse zangers zoals Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zas, Julien Clerc of Pravi. Liederen vol weemoed over het leven in al haar facetten, de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling. Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de liedjes en anekdotes over de grote Franse chansonnières. Alle francofielen, levensgenieters en vrijbuiters moeten hierheen. Zaterdag 19 september, het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Aanvang om 8:30 s'avonds en kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bonnestreekomroep.nl.

Een dikke 5 minuten genieten van de donkere stem van Leonard Cohen en So Long Marianne. Ik zing dit lied voor jou. Ja, u kent dat natuurlijk van Jantje Smit, maar ook Willy Alberti heeft zo'n titel in zijn repertoire. Luister maar.

Omdat ik van je hou, mijn kind. Dat is de originele titel van het lied in het Nederlands. Elvis Presley die zong het in 1970 als My Boy. En velen denken dat Ik Geloof de titel is. Maar de titel is echt Avond. Nu vertolkt door Willeke Alberti en Boudewijn de Groot.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Er waren vele veranderingen voor de vrouw in de 20e eeuw. En hier spreken we over 1948. Betsy en Chris zijn getrouwd. En dat betekent voor Betsy dat ze meteen haar ontslag krijgt. En nu is het de eerste dag na haar huwelijk. En mijmert ze over alles wat haar nog te wachten staat en wat er geweest is. Bij de middagboterham uit het vuistje maakt Betsy haar eerste boodschappenlijst. Haar collega's gaan nu met elkaar een blokje om. Als het niet te druk is, dan laat de chef ze meestal gaan. Ze zou wel willen horen waar ze het over hebben. Vast over haar. Zo ging dat bij een collega die net was getrouwd. De meiden praten dan verlangend over die mooiste dag en tegelijk betuigden ze hun spijt dat er iemand was vertrokken. Dat het niet eerlijk was, dat verplichte ontslag. Daar waren de meesten het wel over eens. Maar wat kon je er tegen doen? Terwijl Betsy de deur uitloopt, bedenkt ze ineens dat zij nu eigen baas is. Ze kan zo lang naar buiten als ze wil. Geen chef die op zijn klokje staat te tikken. Nou ja, zolang ze er de tijd voor heeft. Want ondanks het zachte meiweer gaat ze op een gewone dag niet zomaar wat dralen. Ze wil Chris die eerste avond iets smakelijks voorzetten. Binnen het budget natuurlijk. De opslag die hij heeft gekregen omdat hij getrouwd is, dat houdt niet over. Aangezien ze nog niet weet op welke dag hier de aardappel- en groenteboer aan de deur komt, loopt ze naar de Albert Cuypmarkt. Normaal is ze nooit om deze tijd op straat. Behalve de werkmannen ziet ze haast alleen vrouwen. Vrouwen van alle leeftijden. Ze lopen stevig door. De meesten duwen een kinderwagen of houden een peuter aan de hand. Of allebei. Sommigen spreken elkaar aan, maar nooit lang. Dit is geen wandelpromenade. Wat ze ook doen buiten de deur, het moet klaar zijn voor de grotere kinderen uit school komen, voor de thee en een luisterend oor. Betsy merkt dat ze in een andere optocht wordt opgenomen. De vrouwenstoet. De stoet die de huizen draaiende houdt voor de mannen en de meisjes die de wereld laten draaien. Toen de pastoor was begonnen over de huwelijksplicht, had ze naar zijn habijt gekregen en zich afgevraagd wat hij daarvan kon weten. Snel had ze die oneerbiedige gedachten uitgebannen en luisterde vol aandacht. Dat was ook wel nodig, want de pastoor sprak niet steeds klare taal.

0: Soms zou ik willen vliegen.
1: Ja,
0: dromen mag altijd hoor. U hoorde Ellie en Rickert.
2: Ik wil nog even met je praten.
3: Praten, ja, over de voetbal. Dat deed Toon Hermans ook al in Fluiten naar de Overkant. Voetbal. Ik zit zo graag in het stadion, ver van mijn pen, mijn boeken, en zoek mijn stekkie in de zon bij de gevulde koeken. Maar ik ben iets van het ritme kwijt. Ik ken helaas de reden. Het voetbal hoort zo met de tijd tot de baldadigheden.
4: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
3: De techniek vandaag was in handen van Pieter Ottervanger. Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Max en Marga van Praag.
0: Bo Brunch, het seniorenprogramma van de Bollenstreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is nog genoeg informatie uit de Bollenstreek en ook muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: 377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

En dat zijn de Eurythmics samen met Annie Lennox en Dave Stewart. And there must be an angel playing with my heart. En ik wens u een hele goede dag. Mijn naam is Piet van der Voren en dit is Flashback Radio.

op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Afhankelijk wanneer u natuurlijk luistert, is dit weer Flashback Radio op onze lokale omroep Bo. En u weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben ook nieuwtjes van 50 jaar geleden uit 1976 uit de regionale dagbladen. En we hebben weer een hele mooie 3-in-1.

dat is Fangirl Sharky. Die eerst deel uitmaakte van de New Wave band The Undertones. En later op de solo tour ging met toch een beetje andere muziek, moet ik eerlijk zeggen. En A Good Heart. Zo heet dat nummer trouwens. Ik hoop dat u een leuke week gehad heeft. Ik in ieder geval wel een lekkere rustige week, moet ik eerlijk zeggen. Voorbereiden op het WK voetbal. Want we gaan natuurlijk de nodige voetbalwedstrijden gaan we volgen. Vandaag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Japan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heb geen flauw idee hoe dat is gelopen of gaat lopen. Als u op zondag luistert, want dit programma is namelijk afgelopen vrijdagmiddag al opgenomen. Dus de eerste wedstrijd gisteravond heb ik wel gezien. Mexico tegen Zuid-Afrika. 2-0 was dat. Maar we blijven natuurlijk fan van het Nederlands elftal. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen allemaal. Maar wij draaien leuke muziek van 40, 50, 60 jaar geleden zelfs. Hier is The Farm.

0: En ik weet nog goed, de eerste keer dat ik deze groep op tv zag, toen dacht ik van, huh, wat is dat? Dat is best goed. The Farm, en dat nummer All Together Now. The Farm, je zou bijna zeggen dat het een soort Engelse normaal is. Dat denk ik toch eigenlijk niet, om eerlijk te zijn.
1: Flashback Radio.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. Want u weet het, in Flashback Radio, daar hebben we ook nieuwtjes van zo'n 50 jaar geleden uit 1976. En op 8 juni 1976 stond in de Leidse Courant het volgende bericht. De straatsurveillance door politiekorpsen in de Bollestreek wordt mogelijk zeer binnenkort geïntensiveerd. Dat is mogelijk doordat de diverse korpsen in de Bollestreek de samenwerking hebben uitgebreid. De bureaus van de Rijkspolitie in de gemeente Lisse, Noordwijk, Eckerhout, Oegstreest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout en Warmond zullen met ingang van zaterdag 12 juni van zaterdagavond 7 uur tot maandagochtend 7 uur niet meer bezet zijn. De agenten die gedurende deze uur op de politiebureaus verblijven zullen worden ingezet bij de straatsurveillance. Alleen de politiebureaus in Hillegom en Sassenheim zijn tijdens de weekenden voor het publiek geopend. Sassenheim fungeert daarbij als centraal klachtencentrum voor de deelnemende gemeente. En het bureau is gelegen aan de Menneweg 53 in Sassenheim en de telefoonnummer is 025 190 29. Dat is dus eigenlijk een beetje het voorloper van het huidige 112. In die tijd hadden we in Noordwijk gemeentepolitie en daarnaast in de andere gemeente in de Duin- en Bollestreek hadden we Rijkspolitie. Dan weet u dat en dat was de reden waarom we de verschillende gemeenten ook hebben opgenoemd. We gaan het even weer iets rustiger aandoen. De zanger is dit van de Raspberries, die trouwens zelf ook hele mooie muziek hebben gemaakt. Maar die gaan we misschien later in Flashback Radio nog een keer draaien. Hier is Eric Carmen en het hele mooie All By Myself.

Rustelboy. Eric Carmen en zijn hit All By Myself. Volgens mij stond dat in de tijd op het Vista-label. Dat was zo'n zwart label met een zilverkleurige opdruk. Dat kan ik me allemaal nog wel herinneren toen ik de plaat in de tijd heel ergens anders draaide. We hebben nog een berichtje. En dat is deze keer uit Hillegom. En het komt ook uit de krant De Hillegommer van 16 juni 1976. Want er heeft een auto tegen een bromfiets gereden. Zo weet

0: uit de jaren 60, 70, 80. 60, 70, 80. En soms wat recenter, dat wilde ik zeggen. En dit was een van die meer recentere. Fatboy Slim en dat nummer Praise You. En daarvan draaiden we de zogeheten radio-edit. Want anders duurt hij nog veel langer. En dat past allemaal niet hier in Flashback Radio hier. Ik heb het al eerder gezegd. We gaan een 3-in-1 in dit programma draaien. Een 3-in-1, dat is 3 keer een plaat achter elkaar van een zanger, een zangeres of een groep. En deze keer hebben we een zanger, want we hebben een 3-in-1 van Elton John. En die komt nu 3 nummers van Elton John achter elkaar. En ik hoor u weer straks aan de andere kant van de 3-in-1. Tot straks. En dan moet ik natuurlijk wel de goede jingle opzetten. En daar komt hij.
1: In 1.

was de 3-in-1 van deze week hier in Flashback Radio. Elton John is dat met 3 nummers. Allereerst Daniel, daarna Your Song en als laatste Candle in the Wind uit de 90er jaren. Want ik zei het al eerder, af en toe draaien we ook iets wat meer recenters. We hebben trouwens weer een berichtje uit de krant en dat komt uit de Leidse Courant van 14 juni 1976. En dat gaat over de voetbalvereniging SJC in Noordwijk. Want in tegenwoordigheid van wethouder Ted Jansen, bestuursleden, de bouwcommissie, aannemer Alkemade en een schare SJC'ers legde mevrouw Van Schoten zaterdagmorgen de eerste steen voor het nieuwe SJC-clubhuis op het sportpark aan de Lageweg in Noordwijk. En dat weet de Leidse Courant te melden. Verenigingsvoorzitter Kersbergen noemde het een uitstekend idee om mevrouw Van Schoten voor het officiële karwei uit te nodigen, omdat zij en haar inmiddels overleden echtgenoot van 1959 tot 1972 de scepter in de oude kantine hadden gezwaaid. En als dank ontving mevrouw Van Schoten de troffel en bloemen. En dat is een berichtje over het oude clubhuis. De eerste steen althans die daarvoor werd gelegd uit de Leidse Courant van 14 juni 1976. En dat ging over de voetbalvereniging SJC in Noordwijk.

ze was van Ed Fern Kinney. And together we are beautiful. En als ze uitraad met haar stem, dan zie ik hier de computer helemaal op tilt slaan. Want mevrouw heeft nogal wat volume in de stem zitten. Fern Kinney was dat dus. En Together We Are Beautiful. We hebben hier in Flashback Radio nog even een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. De Leidse Courant van 15 juni 1976. En dat gaat over Voorhout. Want tijdens de jaarvergadering van de woningbouwvereniging Voorhout maakte voorzitter de heer A.W. de Groot bekend dat op het laatste nog braakliggende stukje bouwgrond in het plan Spoorlaan ongeveer 45 woningen zullen worden gebouwd. Tijdens besprekingen van het gemeentebestuur met het bestuur van de woningbouwvereniging werd een begin gemaakt met de voorbereiding van dit plan, waarvan de bouwgrond ligt aan de Boekhorstlaan en de Boekenburglaan. De voorzitter noemde het een hoopvol vooruitzicht voor de plaatselijke woningzoekenden, maar de lijst waarop deze staan ingeschreven omvat al wel meer dan 100 aanvragen, terwijl de mogelijkheden voor de nabije toekomst nog onzeker zijn. Het bestuur van de woningbouwvereniging ziet echter door de goede samenwerking met het gemeentebestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 15 juni 1976.

dat is alweer de allerlaatste plaat voor deze, wat is het, zondagmiddag of dinsdagavond, afhankelijk van wanneer u luistert. Het wordt zomer, dus draaiden we een zomerse plaat. First Class en Beach Baby. Uit 1974 komt dat. Het zit er weer op voor deze Vleeswijk Radio. U weet het, elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op lokale Omroep Bouw. Mijn naam is Piet van der Voren. En dank voor het luisteren in het afgelopen uur. En volgende week dan zien we u weer, zelfde tijd, zelfde golflengte. U kent het verhaal ondertussen wel. En dat betekent dat we eruit gaan met een instrumentaaltje. Zoals elke week. En dat wordt deze keer van Focus. Hier is het nummer Sylvia. Tot volgende week.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met licht klassieke en religieuze muziek op de zondagochtend en in de vroege avond. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Vaderdag. Voor de een door dankbaarheid een vrolijke dag, voor de ander wegens verlies een verdrietige dag. De vader staat in het middelpunt, dus vandaag iets meer mannenstem in dit uurtje Zingen op Zondag en liederen die ons aller vader bezingen. Ik wens u veel luisterplezier.

Vaderdag. Zoals ik al in de aankondiging zei, voor sommigen een dag vol blijdschap, voor anderen een verdrietige dag. En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niets hebben met moeder- of vaderdag. Te commercieel, zeggen ze dan. Je kunt vader worden, of je kunt je vader verliezen. Vaderschap. Door de jaren heen een nogal veranderd begrip. Ook gezien het aantal opa's dat er weer vrolijk op los vadert en zorg draagt voor de kleinkinderen. Samen voetballen, spelletjes doen, lekker wandelen of naar de speeltuin. Wat hebben vele mooie herinneringen aan hun grootvaders. Opa's. Ze zijn naast alle vaders onmisbaar. En hun liefde en aandacht is onbetaalbaar.

Vaderdag, ja. Niet elke vader zal een cadeautje krijgen bij het ontbijt of een gedichtje. Daarom heb ik er een voor u uitgekozen. Beetje kinderachtig misschien, maar toch zo leuk altijd. Mijn vader is een stoere vent die altijd loopt te dollen. Samen met hem vliegeren of van de dijk afrollen. Mijn vader is geen kookfanaat, het wil bij hem nooit lukken. Hij mixt en klutst, heel fanatiek, we moeten heel vaak bukken. Mijn vader is geen gamma-klant, die klusjes laat hij doen. Maar in afwassen en stofzuigen is hij kampioen. Mijn vader is een toffe peer, van hem is er maar één. Hij is de allerliefste pa, om hem kan niemand heen.

En voor de komende tijd zoek mooie avonturen. Volg je dromen en geniet. Kus de maan en wees verwonderd over wat je in de sterren ziet. Maak dansjes in de regen, verspreid geluk en lach. Vang zonnestralen tussen wolken, vier een feestje elke dag. Laat achter wat je kwijt wilt, bewaar wat je nooit had gedacht. En vergeet niet dat plezier ook de komende tijd weer op je wacht.

En met het gezongen Onze Vader zijn we aan het einde gekomen van dit muzikale programma Zingen op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Fijn dat u geluisterd hebt. Ik wens u een mooie zondag en een gezegende week toe. En graag tot een volgende keer.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Morsecode. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Ja, dit werk van de Amerikaanse componist Michael Kamen is afkomstig uit de film Robin Hood, Princess of Thieves uit 1991. Ja, het verhaal dat gaat over Robin of Locksley, die na de kruistochten gevangen zit in Turkije. Ja, hij ontsnapt dankzij de hulp van de Moorse medegevangenen. En wanneer de twee terugkomen in Engeland, dan komt Robin erachter dat zijn vader gedood is door de sheriff van Nottingham en dat het volk door hem onderdrukt wordt. Ja, hij vlucht naar het Sherwood Forest om van hieruit samen met de bevolking van Sherwood een rebellenstrijd aan te gaan met de sheriff. Ja, en hoe dat afloopt, wow. Ja, en hiermee open ik het uurtje Andere Muziek op Bo. Elke zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker weer weg te dromen. Ja, en als u wilt, dan kunt u op woensdagavond dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero, de mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

Brandenburg Concert nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Ja, de Brandenburgse Concerten is de bijnaam die door de 19e eeuwse Duitse muzikoloog en Bach-biograaf Philipp Spitta werd gegeven aan een verzameling van 6 concerten in verschillende wisselende instrumentale bezettingen. Die Johann Sebastian Bach in 1721 opdroeg aan Christian Ludwig, dat was de markgraaf van Brandenburg. Ja, Bach zelf die gaf zijn verzameling de algemene naam 6 concerten met verschillende instrumenten.

Herfst. Afkomstig natuurlijk uit de verjarige tijden. Ja, de verjarige tijden, oftewel Le Quattro Stagioni, zoals de Italianen zeggen, is een cyclus van 4 vioolconcerten gecomponeerd door Antonio Vivaldi. Ja, en hij componeerde dit werk in 1723. De verjarige tijden zijn zowat de bekendste vioolconcerten van Vivaldi en behoren zeker tot de populairste werken uit de klassieke muziek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
14: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto... enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek... en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
1: Mensen die de afgelopen 60 jaar... wel eens op het strand zijn geweest... die hebben ongetwijfeld wel eens een gepavoiseerde oude sloep voorbij zien komen. 60 jaar lang werd die gevaren door Jo van der Lippe... maar die is recentelijk verkocht aan Arjan van der Niet. En hij is onze gast. Arjan, welkom in onze studio.
2: Dank je wel.
1: Wat leuk dat we elkaar nu eens live gaan ontmoeten. Ja. Kijk, want ik heb geregeld op de site zitten kijken. Foto's, filmpjes, verhalen. Ja. Helemaal geweldig om te zien hoe die hele ontwikkeling is geweest. Maar mijn eerste vraag altijd aan gasten is... van wie ben je erin?
2: Ik ben er eentje van Kobus Kug.
1: Kijk.
2: Kobus Kug, Jacobus Arie van der Niet. Koos van der Niet. Die werd Kobus Kug genoemd.
1: Ja.
2: Als bijnaam. En echt Noordwijker.
1: Ja, dus de oude Noordwijkers zullen ongetwijfeld die naam herkennen.
2: Ja, uit het Zeedorp. Uit de straat 11 is hij geboren. En zijn vader was visserman, Arie van der Niet, ook een bekende Noordwijkzeeën. Dus,
1: Ruiterstraat 11.
2: Ja.
1: Ik heb nog een tijdje gewoond in de Ruiterstraat.
2: Ja.
1: Een echte zeeër.
2: Ja.
1: Heb je wat met binnen?
2: Ook. Ik kan niet zeggen dat ik niks met Noordwijk binnen heb. Ik vind Noordwijk binnen een prachtig deel van Noordwijk. De kerstwandeling van afgelopen kerst. Geweldige organisatie. Ontzettend leuk gedaan. En je ziet het echte Noordwijk binnen. Je komt bij mensen thuis. Hoe die huizen ingericht zijn. Ik vind het werkelijk een geweldig evenement.
1: Ja, ik begrijp dat je de kerstwandeling noemt. Want die hebben je een aardig bedrag gegeven.
2: Ja, ook nog eens.
1: Wat ging je daar weer van kopen? Een nieuwe trailer?
2: Ja. Ja, de lanceerinrichting is op.
1: Is kapot, ja.
2: Na 60 jaar heeft hij wel zijn tijd gehad en hij moet vervangen worden. We kunnen dit jaar niet varen zonder een nieuwe trailer. Dus dat wordt wel een hele klus. We willen hem zelf gaan bouwen. Mijn compagnon Paul Lenten en ik. Maar dan nog, dat kost een behoorlijk bedrag. En, dus ik ben heel blij met die donatie van die kerstwandeling.
1: Dat kan ik me voorstellen. Arjan, waar ben je opgegroeid? In de Ruiterstraat?
2: Nee. Mijn vader is daar geboren. En mijn vader die kreeg uiteindelijk een baan in Katwijk als leraar. De Juliane MAVO. En daar heb ik de eerste jaren van mijn leven doorgebracht.
1: In Katwijk?
2: Katwijk, ja.
1: Oeps.
2: Ja, nou oeps. Kijk, ik zal vertellen, ik heb er ook nog een behoorlijk aantal jaren van mijn carrière bij de politie gewerkt in Katwijk.
1: Ja, dat is zo. Ja. Hoe ben je op die politieschool terechtgekomen? Was het vanaf je jeugd al dat je dacht, ik wil brandweerman of politieman of piloot worden?
2: Nee hoor. Ik kwam van de MAVO af en ik zag een advertentie in de Veronica-gids. En dat werd Koninklijke Marechaussee trouwens, hè, die eerste vijf.
1: Ja, ja.
2: Dus ik ben naar beroepsmarechaussee geweest. En na 5 jaar ben ik overgegaan naar de politie. In Katwijk.
1: En wat was je daar? Was je op straat of zat je binnen?
2: Bij de politie in Katwijk zat ik op straat. En die is dan gewoon als agent. En ik heb daar ook onder andere 13 jaar, eind jaren 80, begin jaren 90... op de strandpost gewerkt. Bij de strandpolitie in Katwijk. Erg leuk als je jong bent op strand. Dus ik heb wel een maritieme achtergrond wat dat betreft.
1: Dat zijn natuurlijk leuke jaren op het strand.
2: Absoluut. Als je jong bent is het hartstikke leuk om te doen. Het is een bijbaan eigenlijk. Hè. Je zit normaal in de noodhulp, hè, in de surveillance dienst. Ja, in de zomerperiode werk je dan op strand. En je bent bij alle evenementen, ook maritieme evenementen. Zoals de reddingsdemonstraties en dergelijke. Ja, dat is erg leuk om te doen.
1: Wat jammer dat die er niet meer zijn.
2: Ja, nou, dus ze zijn er nog wel, die reddingsdemonstraties. Hè, met het weer het toelaat. Katwijk, en die zijn best wel groots opgezet.
1: Ja, die SAR-dag bedoel ik.
2: Ja, die SAR-dag. Ja, tegenwoordig heet het SAR-dag. Ja, klopt. Ja.
1: Search and Rescue.
2: Ja.
1: Ja, ik ben daar vaak geweest. Want hoe geweldig was dat hier in Noordwijk. Maar op een gegeven moment is dat hier ook doodgebloed. En Maar wij gaan altijd naar Katwijk kijken.
2: Ja.
1: Wat een spektakel.
2: Ja, absoluut.
1: En dan mochten jullie dan ook als politie aan deelnemen?
2: Ja, wij voeren gewoon op zee. We hebben een eigen motorboot. En wij waren dan ook bij die demonstraties onderdeel.
1: En dan krijg je ook nog wel eens bezoek. Bijvoorbeeld de Chutley uit IJmuiden. Die in brand ging en die dan geblust moest worden. Ja.
2: Dat soort oefeningen, ja. Erg leuk om te doen. Ja, ja.
1: De oude Kurt Kaalse die ook nog op visite kwam.
2: Ja. En nog steeds een prachtig schipje, hè. Echt heel leuk om te zien.
1: Daar komen we dadelijk op. We gaan eerst eens eventjes praten over die tijd in Katwijk.
2: Ja.
1: Hoe lang is zo'n opleiding eigenlijk? Want ik zit op het ogenblik de serie Blauw te volgen op de televisie.
2: Ik zal je vertellen, 0 uur. Dat klinkt gek. Maar ik, in de tijd kon je bij de LOI je politiediploma halen. Politiediploma A. En dat heb ik in mijn eigen tijd gedaan. Zelf betaald. En na iets van 2 jaar studie bij de LOI heb ik mijn politiediploma aangehaald. Dus ik heb nooit op school gezeten voor de politie.
1: Kanonnen. Ja. Tegenwoordig kan dat denk ik niet meer.
2: Hè? Nee, dat kan niet meer. En de LOI, een politiediploma vol. Misschien kan je nog wel een politiediploma, ik denk het niet. Maar dat is bijna ondoenlijk. Dus dat moet je echt wel via de politieacademie doen. Tegenwoordig.
1: Ik veronderstel dat jullie ook vervelende dingen op het strand hebben meegemaakt. Met verdrinkingen, mensen die in een mui terechtkomen en dat soort dingen.
2: Ja. En zeker in die tijd, jaren 80, waren ook heel veel vermiste kinderen in die tijd. Heel veel kinderen die dan plotseling even weg zijn. En, grote paniek. Maar ook inderdaad verdrinkingen en onwelwording op strand. Ja, het is een enorme mensen menigte op hete dagen. En in die tijd wilden mensen nog wel eens onwel worden. Dus ik heb veel gerenommeerd in die tijd, absoluut. Ja.
1: En toen had je nog niet die AED's, heet dat?
2: Nee, gewoon echt mond-op-mond beademing en pompen maar. Hè.
1: En hoe communiceerden jullie dan? Via het C2000 systeem of was dat
2: er
1: toen
2: was
1: nog niet?
2: Dat was het toen nog niet. Nee. Ik werkte bij de gemeentepolitie Katwijk. Al een eigen netwerk, een eigen kanaal, zeg maar, in Katwijk. En daar werd mee gecommuniceerd.
1: Mobiele telefoons? Bestond toen nog niet,
2: nee,
1: hè?
2: Nee, die waren er niet, nee. Vaste telefoons. En een portofoon had je dan.
1: En een portofoon.
2: Ja.
1: Ja, dat waren nog eens tijden.
2: Ja.
1: En dan de blauwe vlag met een groot vraagteken, of is dat alleen maar in Noordwijk?
2: Nee, dat was landelijk.
1: Het lijkt me toch helemaal geweldig om dat soort dingen te mogen doen.
2: Ja, leuk. Het is gewoon leuk. Ik zeg het, zeker als je jong bent. Het is gewoon, de sfeer is leuk. Mensen hebben het naar hun zin. Het is mooi weer. Vakantiegevoel. En dan mag je dan in deelnemen, zeg maar. Beroepsmatig. En dat is heel leuk om te doen.

0: Dat was het nummer Addicted, gezongen door Sir Zerp. Spreek ik dat goed uit? Want Arjan van der Niet heeft dit meegenomen. Ik had hier nog nooit van gehoord.
1: Nou ja, het is een recent nummer. Het is een nummer wat nu in de hitlijsten staat. En ik vind het een prettig nummer.
0: Ja.
1: Addicted.
0: Ja, je verslaafd. Neemt het natuurlijk niet zomaar mee.
1: Nee, dat geldt voor alle nummers wel een beetje natuurlijk. Maar Addicted, verslaafd aan het maritieme deel van mijn leven.
0: Dat wil ik net zeggen, je hebt een verslaving. En dat vind ik leuk om dat te horen, dat het aan het maritieme gedeelte is. Ja. Op een gegeven moment ben je qua functie gaan veranderen bij de politie.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er in je leven?
1: Nou ja, ik heb er 47 jaar gewerkt. Ja. Van het eerste grote deel dan bij de gemeentepolitie in Katwijk. Nou, er kwamen een aantal reorganisaties natuurlijk bij de politie.
0: Ja.
1: Waaronder de grote reorganisatie van 1994... toen de Rijkspolitie en de gemeentepolitie bij elkaar kwamen. Ja, dat betekende ook verandering van werkomgeving, van functie, van rol. Uiteindelijk ben ik vanuit het uniformdeel richting opsporing gegaan. Eerst vrij lokaal, Katwijk-Noordwijk werd toen samengevoegd, de rechercheafdeling. En daarna, bij een latere reorganisatie, werd de recherche met Leiden samen gevoegd. Dus je kreeg Leiden en Bollestreek samen als één recherche-team.
0: En opsporing, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat boeven vangen of juist onderzoek doen wie wat gedaan heeft?
1: Nou ja, het zoeken naar de waarheid, hè?
0: Ja.
1: Gewoon rechercheren. En dan heb je het over middencriminaliteit. Niet te veel voorkomende criminaliteit. Dus iets is zwaardere delicten worden dan door de recherche opgepakt.
0: En ook daar zullen ongetwijfeld cases zijn waarvan je denkt, jeetje, daar ben ik nog af en toe wel eens mee bezig. Of met gesprekken met collega's en met professionals, probeer je dat naar de achtergrond te drukken? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, goed. Je neemt allemaal je rugzakje mee.
0: Ja.
1: En daar zitten altijd zaken bij die je niet vergeet. Dat geldt ook voor het strandwerk. Het werk op stranden zijn momenten die je nooit gaat vergeten. En dat werkt bij de recherche precies hetzelfde.
0: Ik kan me voorstellen, als je iemand reanimeert, zie je die mensen trouwens nog wel eens een keertje terug?
1: Nee, nee. Nee, dat niet. Ik weet wel dat mensen in de tijd dankbaar waren natuurlijk. Dat als onze reanimatie gelukt was. En dat gebeurde regelmatig. Ja. En ik heb ook wel eens een goede recensie gekregen van een huisarts. Die ons bezig zag op strand. En met het afvoeren van een patiënt richting het ziekenhuis. En dergelijke, dat hele proces. En die heeft daar een mooi brief over geschreven naar de burgemeester in de tijd. Dat is natuurlijk wel leuk. Dat is leuk.
0: Kijk.
1: En dat vergeet je ook niet.
0: Maar dan nu de criminaliteit zoals het nu is. Als je dat vergelijkt met 10, 20 jaar geleden.
1: Ja. Ja.
0: Dan zie je denk ik een verandering.
1: Nou ja, uiteraard. De maatschappij verandert. Dus de opsporing bij de politie verandert mee. Denk ik, vroeger werd het traditioneel gerechercheerd. Daar wil ik alleen mee zeggen van, iemand doet aangifte van een ernstig strafbaar feit en je gaat er onderzoek naar doen. Door middel van het horen van getuigen en het zoeken naar informatie om een zaak bewijsbaar te maken. En dat is op zich vrij standaard werk, wat nu nog steeds gebeurt. Dat verandert in principe niet. Alleen de mogelijkheden tegenwoordig die zijn ook vrij divers. En daar komen denk ik straks op als ik het heb over cold case werk. Het zijn de laatste jaren van mijn opsporingscarrière. Ja, dan ga je toch zoeken naar ultieme mogelijkheden om een zaak alsnog op te lossen.
0: En ja, dan maken we nu een sprongetje naar de afgelopen 2 jaar. Is AI daar ook bij betrokken?
1: Absoluut, absoluut. En die ontwikkeling gaat zo ontzettend snel dat ik dat niet bijhoud. Dat gaat gewoon heel, heel snel, heel rap. Misschien jonge collega's die geïnteresseerd zijn wel. Maar ik in ieder geval niet. Maar ik weet wel dat AI zich ook voor het opsporingswerk best positief kan ontwikkelen.
0: De artificial intelligence. Ja. Dus echt een gigantisch computernetwerk die je meehelpt denken, verbanden ziet die jij niet ziet.
1: Klopt, klopt. Nou, we maken een stapje naar cold case dan. Hè?
0: Ja.
1: Dat zijn zaken die 20, 30 jaar geleden gespeeld hebben. Toen de tijd ook volledig zijn uitgerecherseerd. En uiteindelijk in het archief zijn terechtgekomen. En die zaak is toen niet opgelost. Dat betekent dat was pre-computertijdperk. Toen die onderzoeken verricht werden. En die lieten een gigantische hoeveelheid archieven achter. Dus enorm veel verhuisdozen vol met papierwerk. Typischine papierwerk.
0: En dat is allemaal gedigitaliseerd?
1: Dat moest allemaal gedigitaliseerd worden. Dat is een monnikenklus. En daar hebben we ook speciaal vrijwilligers voor in dienst, die de hele dag niets anders doen dan VHS-videobanden digitaliseren. Alle getypte stukken, ook notitieblaadjes en dergelijke, die worden ingescand. En naar een werkbare documenten gemaakt. En dat wordt geslagen op het netwerk. Dus pas als dat gebeurd is. Nou, er zijn zaken waar je 32 verhuisdozen vol met papierwerk moet digitaliseren op die manier. Dus inscannen en op het netwerk zetten. En dat moet dan vervolgens ook nog eens een keertje geanalyseerd worden.
0: En ChatGPT en Copilot, ja, en hoe ze allemaal heten, die weten daar de toegang te vinden.
1: Juist, nou, u zegt dat goed. Want op dat moment komt de AI wel om de hoek kijken. Hè, want je kan natuurlijk zoekslagen maken binnen al dat papierwerk. En in een heel rap tempo worden jouw vragen beantwoord. En dat is een hele positieve ontwikkeling voor Codecase.
0: Dus het echt zoekwerk in dossiers, dat hoef je niet meer te doen, want...
1: Nou, AI doet het werk voor je. Maar ik zeg het, zoals ik zei, dat is in ontwikkeling. En we hebben ook vrijwilligers, oud-collega's ook, die thuis die zaken zitten door te worstelen. En die zoeken naar openingen in zaken. En die geven ook advies of een zaak al dan niet opgepakt zou kunnen worden.
0: Misschien een vraag die, ik weet niet of ik die mag stellen, maar een van de bekende mensen uit Noordwijk die spoorloos verdwenen is, Arie Corbeeg.
1: Ja.
0: Zijn fiets die gevonden is in Den Helder. Ja. Mag je daarover praten of weet je daar iets van? Hoe zit dat?
1: Ik mag er iets over zeggen. Ik mag natuurlijk nooit opsporingsinformatie vertellen. Maar ja, Arie Corbeeg is een bekende Noordwijk die al jaren zoek is. Hij is inderdaad op de fiets van huis vertrokken. En uiteindelijk in Den Helder hebben we zijn laatste verblijfplek gevonden. Maar daarna is iedere zoekrichting doodgelopen.
0: En dan maak je denk ik, want ik zit natuurlijk ook te kijken geregeld naar het programma Hunted.
1: Ja.
0: Kijk je daar ook wel eens naar?
1: Ach ja, af en toe. Ja, goed. Ik kijk liever naar een programma als Blauw, wat op dit moment op tv speelt. Want het is best wel wat realistischer dan Hunted. Ja.
0: Die Haagse agent die geconfronteerd wordt met die man die met zijn mes aan het rondsteken is in Scheveningen.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, dat is,
0: met Suzanne Ingen-Urk, hoe ongelooflijk betrokken die met arrestanten en zo en de mensen in Urk omgaat.
1: Ja, en dat is realistisch politiewerk. Ja, absoluut. Ja.
0: Kun je daarvan genieten als je dat soort dingen ziet? Dan denk je, wauw. Of zeg je, ze is wel een beetje gescript of gek.
1: Ik vind ze tot op heden behoorlijk natuurlijk overkomen. Dus echt wel, ik herken het werk, laat ik het zo zeggen. Dus als ik dingen herken vanuit mijn carrière, uit die beeldopname, dan zeg ik van, nou, dan doe je het toch goed. Dan maak je je programma realistisch. En dat klopt ook, een goede weergave van wat er werkelijk gebeurt.
0: Geweldig lijkt me dat.

0: heel bekend nummer natuurlijk. De Orinoco Flow, gezongen door Enea. Arjan van der Niet, waarom heb jij dit nummer meegenomen?
1: Ja, dat mag logisch, dat mag duidelijk zijn. Hè. Het is zo'n ontspannen nummer over het wegvaren van een boot. Nou is de vlaggetjesboot Albatros geen zeilboot, het is een sloep. Maar de ontspannen sfeer van dit nummer, dat komt helemaal terug in het varen met die sloep.
0: Daar gaan we dadelijk uitgebreid over doorpraten. Want ik wou heel eventjes dat cold case waar je nu mee bezig bent. Ben je daar nog steeds mee bezig? Of nee, ben je nou met pensioen? Of?
1: Ja.
0: Je bent met pensioen.
1: Ik ben met pensioen, met een soort pre-pensioen.
0: Ik proef het maar.
1: Ja. Nee, ik kon met een mooie regeling 3 jaar eerder stoppen. Dus ik ben met mijn 64ste gestopt. Maar wel als vrijwilliger doorgegaan. En dat vrijwilligerwerk bestaat alleen uit het geven van presentaties voor collega's, vakmanschapsdagen en dergelijke. Maar ook externe, universiteiten, hogescholen. En dan geef ik een lezing over het werk bij cold case zaken in Den Haag. In mijn geval.
0: Waarom begin je aan een cold case zaak? Is dat iets wat de familie zegt van, zouden jullie dat niet eens uit kunnen zoeken? Of wordt er vanuit hogere hand gezegd van, probeer dat nog eens op te zoeken? Of,
1: Nee. Je intrinsieke motivatie, met een prachtig woord, ja, moet in dit geval zijn bij cold case dat je de nabestaanden of achterblijvers in dit geval, hè, want mensen weten ook vaak niet waar iemand gebleven is. Kijk naar Ariko B.
0: Ja.
1: Dan heb je het niet over nabestaanden, maar over een achterblijven.
0: Ja.
1: Je wilt die mensen enige helderheid geven. En die motivatie die maakt dat je bij cold case werkt. Niet direct het boeven vangen. Natuurlijk, je wilt een zaak bewijsbaar maken. En je wilt zo'n zaak rondkrijgen. Maar je werkt primair voor de helderheid voor nabestaanden en achterblijvers.
0: En hoe ver ga je dan terug in de tijd? Of is daar geen grens aan?
1: Nou, dat is eigenlijk onbeperkt hoeveel je terug gaat in de tijd. Maar de zaken die bekend zijn, die gedigitaliseerd kunnen worden, waar we nog informatie van kunnen terugvinden, dan heb je het over 20 tot 30 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, dat is best wel lang terug. Ja,
0: dus overige zaken die begin 1900 speelden, daar zijn geen dossiers van, daar is helemaal niks van.
1: Daar is niks meer van.
0: Nee, okay.
1: Daar vind je niets meer van. Het is echt een monnikenwerk om ook al die stukken na al die reorganisaties nog eens een keertje te gaan vinden. Hè. Want ook als een zaak 15 of 20 jaar oud is en er zijn wat reorganisaties geweest, dan hebben die stukken fysiek, hebben die ook een verhuizing meegemaakt. Dus
0: maar die hoef jij toch niet te zoeken?
1: Nee,
0: dat doet AI toch?
1: Nou, nee. Dan moet je echt wel fysiek naar een gemeentearchief of iets dergelijks gaan. Want daar worden die dingen opgeslagen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja.

0: bepaalde items binnen zo'n zaak.
1: Ja, dat lijkt me geweldig om dan na een periode... Want hoe lang doet zo'n doorduur over zo'n onderzoek? Ach, dat varieert natuurlijk.
0: Ja, dat ligt eraan hoe zo'n onderzoek loopt.
1: Maar aan het eind dat jullie een oplossing hebben... Ja. Dat moet ook een geweldig gevoel zijn.
0: Ja, ja, maar ook dat Dat je de nabestaanden dus een helderheid kan bezorgen, dat gaat. Hè, dat kun je vrij snel, dan ben je vrij snel klaar mee aan het eind van zo'n zaak. Of niet, hè, want zo'n zaak kan ook natuurlijk doodlopen weer. Hè. Dat gebeurt gewoon ook heel regelmatig. Maar uiteindelijk, als er dan een verdachte is en die wordt aangehouden en die wordt uiteindelijk veroordeeld, dat proces duurt ook weer een aantal jaar vaak. Dus dat kan wel even duren.
1: Uiteraard. Zijn ook daar weer dingen bij die hierbij zijn gebleven?
0: De zaken die ik gedraaid heb, dat waren de zaken die landelijk ook wel heel veel bekendheid gekregen hebben. En dat is ook iets wat typisch cold case is. Cold case is tegenwoordig hot.
1: Ja.
0: En mensen die vinden dat interessant. Dus er wordt heel veel media-aandacht aan gegeven. Zowel landelijke pers als regionaal, als kranten en social media. En daar maken we ook dankbaar gebruik van, hoor. Want wij zoeken ook echt wel... Ja, social media en de regionale omroepen op om onze zaken aanhangig te maken.
1: Er is veel veranderd, denk ik, met wat dat betreft. Ja. Dus dat je multimediaal in de weer kunt.
0: Klopt. En zei ik net al, het traditionele regisseren is verouderd, is ouderwets. Dus je zoekt nu echt wat meer, ja, je zoekt het publiek op. Je zoekt gewoon informatie, dus je benadert actief het publiek op welke manier dan ook. Kan via een podcast, zoals dit.
1: Ja.
0: Want we maken ook gebruik van podcast. In een van de laatste zaken die ik gedraaid heb. Dat was een liquidatie. Hebben we ook een podcast gemaakt van 6 afleveringen. En daar kwam iedereen aan het woord. Politiemensen. Iemand van het pakket, van het OM. Nabestaanden. En anderen. Die podcast die werd goed beluisterd ook.
1: Die is gewoon openbaar. Die kun je in bijvoorbeeld Podbean of bij het AD...
0: Ja, die was van het NRC, was die, meen ik.
1: NRC.
0: Een podcastserie, ja. Ja. Ja, die is gewoon openbaar en die kun je gewoon meeluisteren. En die kan ook echt de diepte in zo'n zaak. Hè,
1: podcast heeft een naam, denk ik.
0: Ja, deze specifieke zaak. Dat is de moord op de Indiaan.
1: De moord op de Indiaan. Ja, dus als je daarop gaat zoeken, dan heb je 6 afleveringen waarvan je denkt... Ja. Wauw.
0: Leuk om te horen. Echt een hele leuke manier van het actief zoeken naar informatie. Want die hoopt natuurlijk met zijn podcast dat mensen met informatie komen. Dat ze denken van, hé, ik heb dat gehoord op die podcast. En daar weet ik iets van. En dat wil ik kwijt. En dat is cold case werk.
1: Arjan. Op een gegeven moment lees jij in de krant dat Arie van der Lippen... Jo van der Lippen, die begint wat oud te worden. Zijn broer heet Arie, toch?
0: Arie van der Lippen, ja.
1: Zijn broer Jo, die begint wat ouder te worden. En dat gaat allemaal niet zo makkelijk. En hoe is dat vanaf het begin, hoe is dat gaan lopen?
0: Nou ja, de corona kwam, hè. COVID kwam.
1: Oh ja.
0: Dat was ook voor Jo het moment dat hij niet meer mocht varen of niet meer kon varen. Dus een jaar of 5 geleden is die boot aan de kant gegaan. En Jo heeft daarna niet meer gevaren. Daar kwam natuurlijk bij dat Jo ook wat ouder werd. Misschien wat fysieke ongemakken en dergelijke. Dus het kwam er gewoon niet meer van. Dus die boot die kwam te koop.
1: Oké. En daar hebben ze een liedje van gemaakt.

0: het nummer Albatros. En volgens mij is dat speciaal gemaakt door Fleetwood Mac voor de Albatros uit Noordwijk. Dus op een gegeven moment was die te koop en toen kwam je met Paul Lente. En toen dachten jullie, dat gaan we eens doen.
1: Ja, nou ja, ja. Niet het varen direct.
0: Nee, nee. Maar, ja, dat is nog een hele geschiedenis natuurlijk.
1: Ja, dat is een heel verhaal. Ja. Nee, Paul die belde mij op. Van, joh, weet jij je telefoonnummer? Van, joh, want die boot die staat te koop. Ik wist dat nog niet eens. En ik wil die boot wel kopen. Puur uit hobby. Die boot opknappen en dan weer verkopen. Dat was eigenlijk zijn doel. Dus ik zei van, nou, ik weet het nummer niet, maar ik loop wel even langs. Ik ga wel even bij jou langs. En dan vraag ik wel naar zijn nummer. En dan kan je bellen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Jo was niet thuis, maar zijn vrouw wel. Dus ik heb daar echt een hele tijd met zijn vrouw gesproken over de boot. En ik heb ze met elkaar in contact gebracht. Meer eigenlijk niet.
0: Oké. En dan las ik op de site, het is van origine de Deense sloep. En die is in Katwijk gebouwd.
1: Ja.
0: In de jaren 50 van de vorige eeuw. En hij is gemaakt van teakhout. En hij maakt deel uit van een serie van 13 reddingsboten van de Eierlandklasse.
1: Ja. Ja. Ja, Eierlandklasse. Hij is gebouwd in Katwijk, hè, door de firma. Ja. De gebroeder Staat in die tijd. Het waren hele bekende botenbouwers. En die hebben die hele serie boten gebouwd. In een bepaalde specifieke vorm. Naar Deens model. Inderdaad. En ze noemden die boten de Eierlandklasse. Dat waren boten die waren gebouwd om reddingen te doen. Hè. Dus er zijn reddingssloepen in basis. En waarom eilandklasse? De eilanden liggen, de eilandse gronden die liggen rond de eilanden Texel, Terschelling, die bocht. Waar onze zeestromingen vrij sterk langs gaan. En vorige eeuwen vergingen daar heel veel boten. Dus er was een noodzaak om dat soort reddingssloepen te bouwen. Die werden langs de hele Nederlandse kust werden die uitgezet. En die werden ook gebruikt door de reddingsmaatschappijen. Zoals bijvoorbeeld de Kurt Carlson hier in Noordwijk. Dat is ook een boot uit dezelfde eilandklasse. Waarom eierlanden? Ik heb dat dus opgezocht. Waarom heet dat nou eierlandklasse? Nou, ik heb begrepen dat dat is omdat er heel veel meeuwen broeden op die eilanden. En die eieren van die meeuwen werden vroeger heel veel geraapt. En in Amsterdam, in het rijke Amsterdam, gebruikt voor allerlei broden en koeken en dergelijke. Daar werden die eieren voor gebruikt. Dus daarom noemden ze dat de eierlandse gronden. De gebieden waar heel veel eieren lagen, meeuweieren.
0: Maar als ik nou ga terugkijken, want Jo van der Lippe, die 55 jaar was. Hoe oud was die Albatros, zoals die nu heet? Hoe oud was die dan als reddingsboot? Of heeft Jo eerst nog een andere boot gehad?
1: Nee. Jo is begonnen in 1961 of 62.
0: Ja, zoiets.
1: De boot is van 1960, die is afgeleverd aan een Katwijker. Meneer Van Duin. Heb ik afgelopen jaar nog meegevaren trouwens.
0: Ja, dat heb ik ook op. Dat kan zo ook. Dat schijnt ook weer wat speciaals geweest.
1: Ja, wel heel apart, ja. Ja. Maar Jo heeft hem al na 2 jaar of zo overgekocht.
0: Okay.
1: En hij is direct ook gaan varen als rondvaartboot. Dus deze boot heeft nooit als reddingssloep gefunctioneerd.
0: Oké. Ja, dan heb ik daar een denkfout gemaakt. Ja. Maar geweldig toch dat hij dan zijn nieuwe boot en dan op het strand.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk heel uitzonderlijk dat die man dat zo lang heeft kunnen doen. Dat is werkelijk onwerkelijk gewoon. Want hij heeft echt wel heel ver op zee gevaren met die boot. Vroeger naar het Remmeiland.
0: Ik wou net zeggen, het Remmeiland is die ook nog geweest. Met Noordwijkers die daar natuurlijk even naar boven wilden klimmen.
1: Juist, ja.
0: En
1: als
0: de zendpiraten daar zelf ook nog in de weer gingen.
1: Klopt, ja.
0: YouTube staan daar nog filmpjes van.
1: Ja, nou, ik zou dat zeker niet. Ik zou het niet meer doen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee.
1: Maar hoor, lekker dicht bij de kust blijven. En het zicht op de boulevards houden vind ik prima. Je hoeft niet zo ver in zee.
0: Nee, hè. Die iconische kop van Jo, als je die kijkt. En als ik nou tegenover me kijk, dan denk ik, Arie, ik zou mijn baard een beetje laten gooien.
1: Nou, ik ben zeker niet icoon.
0: Nee,
1: absoluut niet. Ik ben ook geen Joven de Lippe. Ik ben gewoon Arjen van der Niet. En ja, ik denk dat het goed is als mensen mij herkennen als Arjen van der Niet en niet als Joven de Lippe.
0: Je koopt die boot en dan?
1: Ja, nou ja, ik raakte dus met de vrouw van Jo, met Anja, in gesprek. En ja, mijn pensioen was aanstaande. Toevallig. Net in die tijd dat Paul mij belde voor die boot. Mijn pensioen die stond gepland. En toen kwam eigenlijk het idee van, joh, waarom zou ik dan eigenlijk niet proberen dat gewoon voor te zetten, die traditie? Inmiddels had ik begrepen dat 99,9% van de Noordwijkse bevolking die boot graag op zee wil blijven zien. Dus het sentiment was daarvoor. Ja, alleen de politiek was natuurlijk op zich wel vrij lastig. Hè? Want de APV heeft ook zo zijn regels. En het is niet makkelijk om een vergunning te krijgen. Hè? Dus dat was echt wel een barrière om die traditie te kunnen voortzetten. Dat is een heel proces geweest.
0: Maar toen kwam onder andere Thomas Steenvoorde.
1: Ja.
0: Die heeft politiek gezien. Kijk, hij is natuurlijk een tijdje de piloot geweest van de Paul Johannes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En de Red Boat. Ja. En die wist natuurlijk van een heleboel dingen over het maritieme gedeelte. En die dacht politiek gezien, hey.
1: Ja. Nou, die pikte dat signaal op. En ja, misschien wel een beetje slimme strategie van mezelf geweest. Want ik ben natuurlijk zelf social media een beetje opgegaan. Van, joh, hoe zouden jullie het vinden als die boot weer ging varen? Nou, ja, de reacties waren natuurlijk enorm. En Thomas die pikte dat haarfijn op. En die nam contact op met mij. En die zei, wat vind je ervan als ik dat in de politiek ook op de agenda zet? Nou.
0: Ben jij wel eens opstapper geweest op de Paul Johannes?
1: Nee.
0: Helemaal niet.
1: Nee. Ik ben vroeger wel een keer in Katwijk met de redboot mee geweest. Maar dat was in de tijd dat ik zelf op strand werkte.
0: Bij de politie werkte, ja.
1: Ja.
0: Dus je had niet echt vaag ervaring?
1: Niet met deze redboten, nee.
0: Nee.
1: Wel met de motorboten van de politie. Dat was ook best een hele leuke, goede boot. Maar niet op het formaat van de Paul Johannes en de Koetkals of zoiets dergelijks. Dat niet, nee.
0: Dan ben je dus politiek, ben je aan het zoeken naar een oplossing om een vergunning te kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Hetzelfde probleem als die er met de strandrups geweest zijn.
1: Ja.
0: Dat het Noordwijkse strand is openbare weg. En in Katwijk bijvoorbeeld is het strand openbare ruimte.
1: Ja, ja.
0: Heb je daar met de Albatros, met de boot, ook mee te maken met dat soort regelgeving?
1: Nou, nee, ik had meer te maken met de beleidsnota die een jaar of zes geleden, of zeven geleden inmiddels is uitgekomen. En daarin staat eigenlijk expliciet dat de gemeente Noordwijk geen gemotoriseerd verkeer, vaarverkeer voor de stranden wil hebben. En daar heb je al iets. Hè? Want hoe past dan een vergunning voor de Albatros in zo'n beleidsplan? En ja, daar moet politiek over gesproken worden.
0: Ja, want waar waren ze bang voor?
1: Nou ja, er zijn periodes geweest dat ze een bananenbootcultuur gingen creëren. En dat wil men natuurlijk niet meer. Daar heb ik al een begrip voor. Maar ik denk ook niet dat de Albatros een soort bananenboot imago heeft. En dat zal hij ook nooit krijgen.
0: Heiligschennis.
1: Ja, bijna wel, ja. Ja. Nee, maar heel begrijpelijk dat een heikel punt is voor de politiek. En er komt nog eens een keertje bij dat als ze mij een vergunning zouden geven, dan moet tegenwoordig, dus Europese regelgeving, moet Mario uit Griekenland ook kunnen opteren voor diezelfde vergunning. Dus precedentwerking heet dat dan. Waarom ik wel een vergunning en Mario uit Griekenland niet? Dus ook dat was een discussiepunt voor de Noordwijkse politiek.
0: Zo gaan we dat niet doen.
1: Absoluut.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: A Perfect Day, gezongen door Lou Reed. Ja. Meegenomen door Arjan van der Niet. Arjan, waarom Lou Reed?
1: Waarom Perfect Day?
0: Ja, die heb je natuurlijk de komende zomer weer heel veel nodig op het strand.
1: Nou,
0: je
1: hebt, ja, sowieso financieel heb ik die wel heel veel nodig. Hè, want ik ben er gebaat bij prachtig weer. Dus ja, we zoeken naar de perfecte dag om te kunnen varen. En dat is bij aflandige wind of een hele, hele zachte zeewind. Maar met weinig golfslag in ieder geval.
0: Dus met aflandige wind heb je weinig golfslag. Ja. Maar dan moet je tussen de kwallen doorvaren, of valt het wel mee?
1: Dat is inderdaad wel een probleempje. Maar je hoeft niet te zwemmen, hè, met Albatros. Nee. Je kan gewoon varen. Dus ja, dat is voor mij een perfect day. Mooi weer, blij gezicht aan boord. En gewoon een rondje varen. En ja, dan is mijn dag perfect.
0: En ben je dan ook iemand, net zoals Jo, dat je dames over het water loopt naar de trap achterin? Of heb je een andere mogelijkheid nu om aan boord te komen?
1: Ik laat ze lekker zelfredzaam naar die boot ploeteren. En, alleen als het echt nodig is, wil ik ze wel een zetje geven. Maar nee. Dat, je kan vrij ver aan de kant komen met die boot. Zeker als er weinig golfslag is, dan stap je zo aan boord met het trapje.
0: Dus, ik denk dat het een bijna vlakke onderkant is. Daar zit geen kiel aan, toch?
1: Nee, er zit wel een tunnel om de schroef heen.
0: Ja, voor de schroef.
1: Dus je kan hem helemaal tegen de strand aanvaren zonder dat je schade hebt. Het is ook niet gevaarlijk voor omstanders. Je stapt zo via het trapje gewoon aan boord. Geen enkel probleem.
0: En dan ga je een 3/4 uur varen?
1: Zoiets, ongeveer 3/4. Soms iets langer, soms een uurtje. Ik vaar gewoon de twee boulevards langs op een hele ontspannen manier. En ik steek zee in een stuk. En dan maak ik hem rond richting het noorden weer. Richting de Eindhovense Slag. En dan bij Beach Break kom ik weer een beetje aan de kant. En dan dobber ik weer rustig richting de plek waar ik mensen opgepikt heb.
0: En je schuift elke keer één strandend op?
1: Nou, ik kijk even waar de drukte, waar de mensenmenigte is. En daar ga ik maar aan de kant.
0: Hoe ga je nou naar het weer kijken? Daar heb je denk ik een heel aantal sites voor. Om dat in de gaten te houden wat de verwachtingen zijn.
1: Ja. Nou ja, uiteraard. En zeker als je een lange periode verwacht van mooi weer. Ja, dan ben ik fulltime bezig. Mijn vrouw zei van, nou, jij gaat met pensioen, maar ik wil je niet thuis hebben. Ik zei, nou, dat komt goed. Dus de Albatros is wat dat betreft perfecte dag.
0: Je vrouw zit instemmend te glimlachen. Ja. Gaat zij mee aan boord voor koffie te schenken en een blikje bier open te drinken?
1: Nee. Nou, ze gaat alleen mee als ze zin heeft. En ze denkt van, nou, het is lekker weer, ik ga even een tochtje meevaren. Maar dat is ook niet al te vaak.
0: Er zijn mensen die zeggen, ja, maar Arjan, dat stuk hier voor de kust, dat vind ik eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk wel eens eventjes naar Katwijk op en neer.
1: Dat kan. Dat kan. Zo heb ik ook de eerste eigenaar van die boot een keertje vervoerd.
0: Meneer Van Duin was dat. Meneer Van Duin.
1: En die woont ergens in de Betuwe nu. Maar met zijn kinderen en familie heb ik hem een tochtje richting Katwijk. Ik heb mezelf laten sturen ook in zijn voormalige boot.
0: Blij verrast.
1: Ja, dat is natuurlijk geweldig om te doen. En zo heb ik ook met Jo al een keer gevaren richting Katwijk afgelopen zomer. Nou, geweldig. Gewoon geweldig om.
0: Jo is in de tussentijd tegen de 90, denk ik. Hè?
1: Ik denk 89.
0: 89, ja.
1: Ja. Dus ik heb Jo ook weer laten varen van de zomer. En dat is erg leuk. Erg leuk om te doen.
0: Ja, dan komt er natuurlijk wel een heleboel terug.
1: Ja.
0: Een van de mensen die naam wil ik toch eventjes noemen, Harry Beuk. Ja. Wat voor een rol heeft hij hierin gespeeld? Hij was de eerste matroos. Of...
1: Ja. Nou ja, goed. Ik met Harry zit ik samen in een volleybalclubje. Allemaal mensen van mijn leeftijd. Net allemaal gepensioneerd. Dus een vriendenclub. En een aantal van die mensen, van die vrienden, die helpen mij met mooi weer met die boot. Is wel nodig ook hoor, want het is best wel een zware boot. Hij moet gelanceerd worden, hij moet gedraaid worden. En ja, dus ik heb echt wel iemand nodig om te helpen. En Harry doet dat volle overgave. Dat vindt hij hartstikke leuk om te doen.
0: Hey, want het lanceren, je rijdt die trailer waar die boot op staat, die rij je met een tractor de zee in.
1: Ja. Zo ver mogelijk. Dus die boot heeft maar een halve meter nodig en dan drijft hij al. Maar hij moet een stukje zee in en hij moet gaan drijven. En dan moeten we hem handmatig omdraaien. En vanaf dat punt kunnen we wegvaren. Ja.
0: Als de mensen aan boord komen, moeten ze dan allemaal zwemvesten aan? Of hoe is die regelgeving tegenwoordig?
1: Oh ja.
0: Want bij Jo heb ik nooit mensen met een zwemvest zien zitten.
1: Nee, maar je hebt wel een bepaalde verantwoording.
0: Ja, jazeker.
1: We zijn ook goed verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Maar je moet iedereen een zwemvest aanbieden. Dus ik heb heel veel zwemvesten aan boord. Voor alle grote en alle verschillende maten en gewichten, noem het maar.
0: Ja, vooral voor de kinderen natuurlijk.
1: Vooral voor kinderen, zeker voor kinderen. Kinderen wil ik ook absoluut dat ze een zwemvest dragen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Want hoe speels zijn ze en hoe, hoe snel zijn ze met...
1: Ze hangen overboord en ze willen met een hand in het water en noem het maar. Dus ik wil dat die kinderen gewoon een zwemvestje dragen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Langzaam laten we het laatste nummer gaan van Digidex, De Zon Op. Arjan, wat voor zomer gaan we tegemoet? Heb je daar een idee over?
1: Nee, ik heb het.
0: Eens naar kijken naar 2020 toen we de COVID hadden. Die eerste 3 maanden van de COVID was waanzinnig weer. Als je gaat kijken naar de opbrengst van de zonnepanelen in die tijd.
1: Ja.
0: Het beste, de top opbrengst. Dus er is zoveel zon geweest.
1: Ja, ik hoop dat we periodes krijgen met stabiel mooi weer. Dat is natuurlijk mijn ideaal.
0: Kunnen ze boeken bij je of moeten ze gewoon naar het strand?
1: Ik kan via de website kunnen ze mij bereiken. Niet alleen voor om een rondvaartje te reserveren, want je zou met je familie bijvoorbeeld je boot kunnen afhuren. Maar ook bijvoorbeeld voor as uitstrooien. Dat doe ik ook. En het is echt een bijzonder waardevol en respectvol ceremonie, zou ik bijna zeggen. En daar maak ik iets speciaals van.
0: albatrosnoordwijk.nl.
1: Absoluut.
0: Dankjewel Arjan dat je een tijdje aan ons wilde besteden.
1: Geen dank.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Welkom uur kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Frans.

als je één talentvolle, prachtige, mooie op het Française moet noemen, dan is het natuurlijk al Juliette Gréco, Montpellier geboren in 1927. Maar helaas, een aantal jaren geleden ons ontvallen deze prachtige dame, die mooie ogen, dat sluiken haar schitterend. En dit was van haar uit 2004, La Belle Vie. Zij zingt het mooie leven. Ja, ze begon als, niet als zangeres, maar wel als balletleerling. Dat was ook ja, op top. Ik zei het al, talentvol. Dus alles kon ze acteren en zingen. En natuurlijk ook begon als balletleerling in de Opera de Paris. En tijdens de bezetting in Frankrijk door de nazi Duitsland zat haar moeder in het verzet. Ja, en daar was ze zelf ook bij betrokken, zo'n meisje. Maar toen ze echt gevangen werd genomen, werd ze niet gedeporteerd wegens haar jonge leeftijd. Nou, waar hoor je zulke verhalen van? Dat was een utopie, maar het schijnt gebeurd te zijn. Juliette Gréco, zij staat het komt uur heerlijk in het zonnetje. En over het zonnetje gesproken, dames en heren, wat worden wij getrakteerd op veel zon en ook op een heleboel warmte. En sommige mensen vinden dat gewoon niet zo. Maar als je heel rustig houdt en veel drinkt en een schaduw opzoekt, dan moet het lukken. We gaan van Juliette Gréco gaan we. Nou, en zij staat dit uur centraal in het programma Vive la France. En van La Belle Vie gaan we naar het mooie leven wat we deze dagen beleven. We kunnen ervan genieten. Wat draait dan altijd? Inderdaad, van Marie. Het is zonnig, het is warm, het is prachtig, het is op het op zomer. Uit 1971. Natuurlijk, dat is een hele vrolijke traditie voor mij. Zijn het zonnetje en een paar dagen lang, dan draait dit Soleil.

de Fransen zijn toch ontzettend trots op hun land. En terecht, ja, natuurlijk. Het is relatief dicht bij huis. Je rijdt 600-700 kilometer. En als je dat te ver vindt, dan knip je dat in tweeën. En dan ben je in de mooiste streken, denk ik dan zo aan de Loire, aan de Dordogne. Moet je wel iets verder rijden. Maar Frankrijk heeft zo ontzettend veel te bieden. Prachtig mooie steden, landschappen, mooie rivieren. Hou je van de bergen, dan ga je een beetje naar het oosten, naar de Vorgezen. Dan ga je de Rhône-Alpes. Kortom, prachtige mooie. Ik vind het een mooi land. Ja, sommigen zeggen jammer dat de Fransen wonen. Nou, dat is niet helemaal waar. Je moet een beetje leuk omgaan. En dat zei Ilja Gort, geloof ik, in het blad Leven in Frankrijk. Ga niet direct zeggen, monsieur, waar is hier de beste bakker? Begin een praatje. Ook al is het nog zo gebrekkig. Je geeft hem een hand. En je praat over zijn kinderen en zijn hond. Nou ja, dat weet je natuurlijk niet als je iemand onbekend tegenkomt. Maar je moet rustig aan beginnen. Ze nemen de tijd voor je, als je dat goed aanpakt. Oké, dit was natuurlijk Jean Ferrat met Ma France. En hij bezingt zijn lievelingsland. En ik kan dat voor een heel groot deel onderschrijven. Alleen, we hadden vanmorgen al even over. Wat spreken die Fransen ontzettend slecht Engels? Dat moet ik even zeggen. Ja, hij zegt, dat is een beetje arrogant. Maar dan zeg ik liever, ja, mijn Frans is ook niet zo best hoor. Maar spreek liever Frans en spreek het langzaam, doucement, lentement. Maar ga geen Engels spreken, dat kunnen ze niet. Nee, hebben ze ook zoals de Duitsers op tv, de radio, alles is of gesynchroniseerd of in het Frans. Maar de andere talen horen ze niet. Ja, logisch dat je dan die taal ook nauwelijks leert en spreekt. Jean Ferrat, hij is een ode aan zijn France, ma France. Oké, van de week hoorde ik weer even de Stromae op de radio. Ik denk, ach, dat heb ik hoor weinig van hem. Het schijnt soms wel goed te gaan, soms ook niet zo goed, mentaal gezien. Maar ik dacht, nou, eerst de beste keer als ik in de studio zit en ik heb mijn programma, de Viva la France, voor u. Dan ga ik eerst natuurlijk wat van hem draaien. Even een prachtige lievelingsartiest, Stromae. Toulemain uit 2013.

Natuurlijk nog even een paar keer laten we dat horen. Die prachtige stem die van die prachtige zangeres Juliette Gréco met Les enfants qui s'aiment. De kinderen die van elkaar houden. En dat komt, dat is wel heel lang geleden, want dat was ook op de top in de jaren 50, 60. Was Juliette Gréco enorm populair. 1951 komt dit prachtige mooie lied. Ja, ik vertelde al, balletdanseres, zeer intellectueel, was geïnteresseerd in het politieke leven in Parijs. Speelde uiteraard theater. En kortom, alles wat een goed artiest kan en zingt. En op toneel en de ballet. Nou, het was een veelzijdig artiest. En in 1954 zong ze in Olympia in Parijs. En daar ontmoette ze toen haar aanstaande echtgenoot. Ja, inmiddels ook niet meer. Ja, logisch is overleden. De acteur Philippe Lemaire. En daar heeft ze prachtige mooie songs van gemaakt. Juliette Gréco, een prachtige zangeres. Les enfants qui s'aiment, 1951. We gaan naar zo halfweg. Nou, nu niet helemaal. Ik zit te denken, halfweg te brappen. Nee, nog niet. Hoor. We zijn lekker bezig, de eerste 20, 25 minuten. Maar we gaan even genieten van Lucien Delalle. En zij zegt, ik zal op je wachten. J'attendrai. Een paar jaar later, niet 51, maar uit 1959. J'attendrai.

Nou, wij zouden dat vertellen, denk ik. Durf te leven, weet wat het leven is. Savoir, dat is weten. Weet wat het leven is. Frans Gal zong daarover in 1984. Savoir vivre. Durf te leven, weet wat het leven inhoudt. Dus dat doet zij, dat heeft zij volledig gedaan. Frans Gal, savoir vivre. We gaan naar Mouloudji. Ja, die moet ik er altijd even bij halen, hoor. Met zijn mooie, warme stem. Daar altijd even genieten. En hij zingt over een vrouw, zijn vriendin. Vrouw in het algemeen, tot nu toe. La femme. Prachtig mooi lied. Mouloudji, La femme.

Ik kan me nog herinneren, al een jongetje van een jaar of zes... gingen we voor het eerst met de Opeltje... gingen we naar Lago Maggiore. Oftewel Lac Majeur. Niemand zegt het Grote Meer. Nee, dat zegt niemand. Het lijkt vertaald het Grote Meer. Maar het is of Lac Majeur of Lago Maggiore. 1972, prachtig mooi epos van Marc Schumann. En met dat Opeltje gingen we dan... de tunnels waren gewoon er niet, het Brennerpas... En dan kwamen we dan bij dat meer uit. En dat was een totaal ander indruk. Dus je zag palmbomen, je zag de andere Italiaanse huisjes. Ja, Lac Maggiore is half Zwitsers, half Italiaans. Zeg ik dat goed? Maar goed, daar kwamen we aan. En het maakte inderdaad een Italiaanse indruk. Ook was het misschien het noordelijke gedeelte van het meer Zwitsers. Maar dat maakte ons helemaal niks uit. Want jongen, wat hebben we genoten? Wat hebben we in die camping daar gestaan? Waren nog rustige campings. Konden dan een heerlijk pootje baaien in het meer. Ik heb er een hele mooie tijd gehad bij Lac Maggiore. Later was nog eens een keer het Gardameer. Dat was ook prachtig. Maar we gingen altijd in ons Opeltje naar Katzand. En dan ruilden met de dominee, ruilden we het huis. Die zat in ons huis, wij zaten in de pastorie van de dominee. Katzand binnen. Prachtig mooie, klein dorpje. Helemaal niet verpest, want als je nu Katzand zee ziet... Daar komen we niet meer. Dat is onherkenbaar veranderd. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben in ieder geval een prachtig mooi lied gehoord van Marc Schumann uit 1972, Le Lac Majeur. We gaan terug naar onze artiest Juliette Gréco, die grote concerten heeft gehad in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Heeft ze ook nog gestaan. En hele mooie liederen heeft ze gemaakt. En ook van anderen heeft ze gezongen. Ik draaide iets van net van Mouloudji. En die heeft onder andere meegewerkt met dit mooie nummer van Juliette Gréco. Samen gezongen door Juliette Gréco, maar ook medegeschreven door Mouloudji. Op een dag zul jij terugkomen. Un jour tu verras. Komt uit 2006.

0: Hij is blij, hij is heel blij. Dus daarom, ja, dan ga je zingen. Precies, zoals Gérard Je Normand zojuist vertolkte. Et moi, je chante. Dames en heren, ik laat even Georges Brassens vertolken wat ik u graag wil zou zeggen. Maar zegt het mooie Frans, zegt hij het. Ik heb een ontmoeting gehad met u. Daar sluit ik graag mee aan. En Georges Brassens, die zingt dan J'ai rendez-vous avec vous. Dus sluit ik me heel mooi aan. Georges Brassens, ik heb een ontmoeting met u gehad. En ik was er blij mee het uurtje met u doorgebracht hebben in het programma Vive la France. Ik zoek allemaal au revoir. Geniet er even die prachtig mooie warme stem van Georges Brassens.
1: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus.

0: les saints Jean Bouche d'or qui prêchent le martyr. Le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire. C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

Zee, koppekbreekt aan hoogduinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

en bij de oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: side wind, er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: De muziek van Bo. Love, love.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrust stoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.